0: Gedrakken zet de tijd op 3 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Het land won nooit eerder en deed 3 jaar niet mee. Bulgarije kreeg zowel van de jury als van de televoters de meeste stemmen. Israël werd tweede voor Roemenië en Australië. Het Verenigd Koninkrijk werd met 1 punt laatste. Ons land deed net als 4 andere landen niet mee, omdat Israël er wel bij was. Vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival hield de politie in Wenen 14 pro-Palestijnse actievoerders aan. Volgens de politie hielden ze een niet toegestane demonstratie en overtraden ze het verbod op gezichtsbedekking. De activisten protesteerden vlakbij de Wiener Stadthalle tegen de deelname van Israël aan de liedjescompetitie. Eerder op de dag demonstreerden ook al duizenden mensen in Wenen tegen de Israëlische deelname. Die grotere protestactie verliep zonder incidenten. Hezbollah zegt een militair doelwit in het noorden van Israël te hebben aangevallen met drones. De aanval was volgens Hezbollah gericht op de Ya'ara-kazerne. En daarmee lijkt het staakt het vuren tussen Israël en Libanon opnieuw onder druk te staan. Toch verlengden beide landen vrijdag de wapenstilstand nog met 45 dagen. Op diezelfde dag kwamen bij een Israëlische luchtaanval in Zuid-Libanon zeker 6 mensen om het leven. Israël heeft altijd gezegd nu definitief af te willen rekenen met Hezbollah. En vandaag is koningin Maxima jarig. Ze viert haar 55ste verjaardag in huiselijke kring, zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Maxima trouwde in 2002 met koning Willem-Alexander en volgend jaar viert het paar dus hun 25-jarig huwelijksjubileum. Eerder dit jaar werd bekend dat de koningin is begonnen met een opleiding tot reservist bij de Koninklijke Landmacht. Ze heeft voor vandaag geen openbare activiteiten gepland. Het weer, in het westen wat lichte regen bij 2 tot 8 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Overdag is het bewolkt met her en der kans op een bui. Het kwik loopt op naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: pakken, zet de tijd op 4 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Het land won nooit eerder en deed 3 jaar niet mee. Bulgarije kreeg zowel van de jury als van de televoters de meeste stemmen. Israël werd tweede voor Roemenië en Australië. Het Verenigd Koninkrijk werd met 1 punt laatste. Ons land deed net als 4 andere landen niet mee, omdat Israël er wel bij was. Vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival hield de politie in Wenen 14 pro-Palestijnse actievoerders aan. Volgens de politie hielden ze een niet toegestane demonstratie en overtraden ze het verbod op gezichtsbedekking. De activisten protesteerden vlakbij de Wiener Stadthalle tegen de deelname van Israël aan de liedjescompetitie. Eerder op de dag demonstreerden ook al 1000 mensen in Wenen tegen de Israëlische deelname. Die grotere protestactie verliep zonder incidenten. Hezbollah zegt een militair doelwit in het noorden van Israël te hebben aangevallen met drones. De aanval was volgens Hezbollah gericht op de Ya'ara-kazerne. En daarmee lijkt het staakt het vuren tussen Israël en Libanon opnieuw onder druk te staan. Toch verlengden beide landen vrijdag de wapenstilstand nog met 45 dagen. Op diezelfde dag kwamen bij een Israëlische luchtaanval in Zuid-Libanon zeker 6 mensen om het leven. Israël heeft altijd gezegd nu definitief af te willen rekenen met Hezbollah. En vandaag is koningin Maxima jarig. Ze viert haar 55ste verjaardag in huiselijke kring, zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Maxima trouwde in 2002 met koning Willem-Alexander en volgend jaar viert het paar dus hun 25-jarig huwelijksjubileum. Eerder dit jaar werd bekend dat de koningin is begonnen met een opleiding tot reservist bij de Koninklijke Landmacht. Ze heeft voor vandaag geen openbare activiteiten gepland. Het weer, in het westen wat lichte regen bij 2 tot 8 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Overdag is het bewolkt met her en der kans op een bui. Het kwik loopt op naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Drakke zet de tijd op 5 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Het land won nooit eerder en deed 3 jaar niet mee. Bulgarije kreeg zowel van de jury als van de televoters de meeste stemmen. Israël werd tweede voor Roemenië en Australië. Het Verenigd Koninkrijk werd met 1 punt laatste. Ons land deed net als 4 andere landen niet mee, omdat Israël er wel bij was. Vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival hield de politie in Wenen 14 pro-Palestijnse actievoerders aan. Volgens de politie hielden ze een niet toegestane demonstratie en overtraden ze het verbod op gezichtsbedekking. De activisten protesteerden vlakbij de Wiener Stadthalle tegen de deelname van Israël aan de liedjescompetitie. Eerder op de dag demonstreerden ook al duizenden mensen in Wenen tegen de Israëlische deelname. Die grotere protestactie verliep zonder incidenten. Hezbollah zegt een militair doelwit in het noorden van Israël te hebben aangevallen met drones. De aanval was volgens Hezbollah gericht op de Ya'ara-kazerne. En daarmee lijkt het staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon opnieuw onder druk te staan. Toch verlengden beide landen vrijdag de wapenstilstand nog met 45 dagen. Op diezelfde dag kwamen bij een Israëlische luchtaanval in Zuid-Libanon zeker 6 mensen om het leven. Israël heeft altijd gezegd nu definitief af te willen rekenen met Hezbollah. En vandaag is koningin Maxima jarig. Ze viert haar 55ste verjaardag in huiselijke kring, zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Maxima trouwde in 2002 met koning Willem-Alexander en volgend jaar viert het paar dus hun 25-jarig huwelijksjubileum. Eerder dit jaar werd bekend dat de koningin is begonnen met een opleiding tot reservist bij de Koninklijke Landmacht. Ze heeft voor vandaag geen openbare activiteiten gepland. Het weer op veel plaatsen bewolkt, met vooral in het westen af en toe lichte regen. Vanmiddag is het overal bewolkt met her en der kans op een bui. Het kwik loopt op naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Stuur je appje naar

0: Drakke zet de tijd op 6 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Het land won nooit eerder en deed 3 jaar niet mee. Bulgarije kreeg zowel van de jury als van de televoters de meeste stemmen. Israël werd tweede voor Roemenië en Australië. Het Verenigd Koninkrijk werd met 1 punt laatste. Ons land deed net als 4 andere landen niet mee, omdat Israël er wel bij was. Vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival hield de politie in Wenen 14 pro-Palestijnse actievoerders aan. Volgens de politie hielden ze een niet toegestane demonstratie en overtraden ze het verbod op gezichtsbedekking. De activisten protesteerden vlakbij de Wiener Stadthalle tegen de deelname van Israël aan de liedjescompetitie. Eerder op de dag demonstreerden ook al 1000 mensen in Wenen tegen de Israëlische deelname. Die grotere protestactie verliep zonder incidenten. Hezbollah zegt een militair doelwit in het noorden van Israël te hebben aangevallen met drones. De aanval was volgens Hezbollah gericht op de Ya'ara-kazerne. En daarmee lijkt het staakt het vuren tussen Israël en Libanon opnieuw onder druk te staan. Toch verlengden beide landen vrijdag de wapenstilstand nog met 45 dagen. Op diezelfde dag kwamen bij een Israëlische luchtaanval in Zuid-Libanon zeker 6 mensen om het leven. Israël heeft altijd gezegd nu definitief af te willen rekenen met Hezbollah. En vandaag is koningin Maxima jarig. Ze viert haar 55ste verjaardag in huiselijke kring, zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Maxima trouwde in 2002 met koning Willem-Alexander en volgend jaar viert het paar dus hun 25-jarig huwelijksjubileum. Eerder dit jaar werd bekend dat de koningin is begonnen met een opleiding tot reservist bij de Koninklijke Landmacht. Ze heeft voor vandaag geen openbare activiteiten gepland. Het weer op veel plaatsen bewolkt met vooral in het westen af en toe lichte regen. Vanmiddag is het overal bewolkt met her en der kans op een bui. Het kwik loopt op naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Drakke zet de tijd op 7 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws. Uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De automobilist die gisteren in het centrum van het Noord-Italiaanse Modena inreed op een menigte en 8 mensen verwondde, had mogelijk psychische problemen. De bestuurder reed volgens Italiaanse media met hoge snelheid door een drukke straat en kwam pas na 200 meter tot stilstand. Toen hij uitstapte trok hij een mes, maar omstanders wisten hem toch te overmeesteren. 2 slachtoffers zouden er ernstig aan toe zijn. Van een vrouw moeten haar beide benen worden geamputeerd. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Het land won nooit eerder en deed 3 jaar niet mee. Bulgarije kreeg zowel van de jury als van de televoters de meeste stemmen. Israël werd 2e voor Roemenië en Australië. Het Verenigd Koninkrijk werd met 1 punt laatste. Ons land deed net als 4 andere landen niet mee, omdat Israël er wel bij was. Vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival hield de politie in Wenen 14 pro-Palestijnse actievoerders aan. Volgens de politie hielden ze een niet toegestane demonstratie en overtraden ze het verbod op gezichtsbedekking. De activisten protesteerden vlakbij de Wiener Stadthalle tegen de deelname van Israël aan de liedjescompetitie. Eerder op de dag demonstreerden ook al duizenden mensen in Wenen tegen de Israëlische deelname. Die grotere protestactie verliep zonder incidenten. En vandaag is koningin Maxima jarig. Ze viert haar 55ste verjaardag in huiselijke kring, zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Maxima trouwde in 2002 met koning Willem-Alexander en volgend jaar viert het paar dus hun 25-jarig huwelijksjubileum. Eerder dit jaar werd bekend dat de koningin is begonnen met een opleiding tot reservist bij de Koninklijke Landmacht. Ze heeft voor vandaag geen openbare activiteiten gepland. Het weer op veel plaatsen bewolkt met vooral in het westen af en toe lichte regen. Vanmiddag is het overal bewolkt met her en der kans op een bui. Het kwik loopt op naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Johan en Justin.
2: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
1: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
4: Gia,

0: Ben jij er vanavond bij? Want Kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint-Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk. Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
1: De zon schijnt evenveel voor iedereen. Maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp, u ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
0: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalveulsterdichtoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: Ticketing.nl.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: RTV Parkstad.
3: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. De automobilist die gisteren in het centrum van het Noord-Italiaanse Modena inreed op een menigte en 8 mensen verwondde, had mogelijk psychische problemen. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival hield de politie in Wenen 14 pro-Palestijnse actievoerders aan. En vandaag is koningin Maxima jarig. Ze viert haar 55ste verjaardag in huiselijke kring, zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Het weer op veel plaatsen bewolkt, met vooral in het westen af en toe lichte regen. Vanmiddag is het overal bewolkt, met her en der kans op een bui. Het kwik loopt op naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
4: RTV Parkstad.
2: Ja, via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
4: RTV Parkstad.
2: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Café Brakke Rules. Weet je waarom? Ze hebben als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste biet tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen, met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Café Brakke, stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
4: Café Brakke zet de tijd op 8 uur.
5: RTV Parkstad.
6: Jouw hits.
5: Jouw nieuws.
7: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op RTV Parkstad. De WHO heeft vannacht gezegd dat de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda een internationale noodsituatie is. Het virus verspreidt zich snel en er is internationale hulp nodig. Er zouden al 80 mensen zijn overleden. De WHO noemt de uitbraak geen pandemie, maar gaat de verspreiding van het virus nauwlettend volgen en onder andere contactonderzoek uitvoeren. Ebola is een levensbedreigende infectieziekte en voor de variant die nu rondgaat is er nog geen vaccin. Moskou en het schiereiland de Krim zijn vannacht aangevallen met tientallen drones, waarbij in Sebastopol schade ontstond aan huizen en een hoogspanningsleiding. Volgens de burgemeester van Moskou schoot de luchtafweer daar 64 drones neer. In Sebastopol werden 25 drones uit de lucht gehaald. Er zijn geen gewonden gemeld. President Zelensky zei gisteren op X al dat de eerdere Russische aanvallen op Kiev, waarbij zeker 24 doden vielen, niet onbestraft zouden blijven. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Bulgarije kreeg zowel van de jury als de televoters de meeste stemmen. Israël werd tweede voor Roemenië en Australië. Ons land deed, net als vier andere landen, niet mee, omdat Israël er wel bij was. En in Boksmeer is vannacht de gevel van een parfumeriewinkel geramd met een auto. Daarbij is flinke schade ontstaan. De daders zijn er vandoor gegaan. De ramkraak gebeurde rond 4 uur vannacht, meldt Omroep Brabant. De politie is op zoek naar de gebruikte auto die zwaar beschadigd moet zijn geraakt. Wat er precies is gestolen, wordt nog onderzocht. De politie is op zoek naar getuigen en eventuele camerabeelden. Het weer op veel plaatsen bewolkt, met vooral in het westen af en toe lichte regen. Vanmiddag is het overal bewolkt, met her en der kans op een bui. Het kwik loopt op naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Zometeen op RTV Parkstad. Johan en Justin.
8: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
9: Komt het oog wel ook wat.
8: Audiofrenzy.nl.
10: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Eckrade, zei je?
0: Rockmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
5: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
4: Inderdaad, echt vakwerk.
5: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstjevlei van het land.
6: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
7: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
8: Een lekkere geur is essentieel.
9: Maar wat is jouw favoriete geur?
8: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
9: tot Michael Kors
8: en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
5: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
8: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
9: Bij Poelman Parfums.
10: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
11: En papa durft er niet in.
10: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondo Verde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
12: RTV Parkstad.
13: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. De WHO heeft vannacht gezegd dat de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda een internationale noodsituatie is. Er zouden al 80 mensen zijn overleden. Moskou en het schiereiland de Krim zijn vannacht aangevallen met tientallen drones, waarbij in Sebastopol schade ontstond aan huizen en een hoogspanningsleiding. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. En in Boksmeer is vannacht de gevel van een parfumeriewinkel geramd met een auto. Daarbij is flinke schade ontstaan. De daders zijn er vandoor gegaan. Het weer op veel plaatsen bewolkt, met vooral in het westen af en toe lichte regen. Vanmiddag is het overal bewolkt, met her en der kans op een bui. Het kwik loopt op naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
14: RTV Parkstad.
15: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
16: RTV Parkstad.
15: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Mindlief Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
1: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Of zo?
2: Ik snap hier niks van.
1: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: budget? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalveulste dicht toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
3: Café Drakken zet de tijd op 9 uur.
4: RTV Parkstad.
5: Jouw hits.
4: Jouw nieuws.
6: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op RTV Parkstad. De WHO heeft vannacht gezegd dat de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda een internationale noodsituatie is. Het virus verspreidt zich snel en er is internationale hulp nodig. Er zouden al 80 mensen zijn overleden. De WHO noemt de uitbraak geen pandemie, maar gaat de verspreiding van het virus nauwlettend volgen en onder andere contactonderzoek uitvoeren. Ebola is een levensbedreigende infectieziekte en voor de variant die nu rondgaat is er nog geen vaccin. Rusland zegt dat het meer dan 500 drones heeft neergehaald bij de grote Oekraïnse aanval van vannacht. In de regio Moskou zouden 3 mensen gedood zijn. Volgens het Russische leger zijn 556 drones onderschept in 14 regio's en boven de Krim. In Moskou raakten ook 12 mensen gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. De aanval volgde op eerdere Russische aanvallen op Kiev, waarbij 24 doden vielen. Volgens autoriteiten is er geen hoop meer dat de op Saba vermiste Nederlandse wandelaar Erik Matthijssen nog leeft. Het zoeken naar de 53-jarige man wordt nu een bergingsoperatie genoemd in plaats van een reddingsoperatie. De man was voor werkzaamheden buiten zijn werk als ambulanceverpleegkundige op het Caribisch eiland en maakte in zijn vrije tijd een wandeltocht. Hij werd woensdagochtend voor het laatst gezien. Vanaf woensdagavond wordt naar hem gezocht. En in Boksmeer is vannacht de gevel van een parfumeriewinkel geramd met een auto. Daarbij is flinke schade ontstaan. De daders zijn er vandoor gegaan. De ramkraak gebeurde rond 4 uur vannacht, meldt Omroep Brabant. De politie is op zoek naar de gebruikte auto die zwaar beschadigd moet zijn geraakt. Wat er precies is gestolen, wordt nog onderzocht. De politie is op zoek naar getuigen en eventuele camerabeelden. Het weer, veel bewolking en her en der regen. Vanmiddag is af en toe de zon te zien, maar vallen er ook nieuwe buien, mogelijk met onweer. Het wordt bij een matige zuidwestenwind 12 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
8: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

MKB Parkstad. Bij Taxi Centrale Beerstal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.

0: Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje, zelfs midden in de nacht. Echt, bij ons kan het gewoon en ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke, thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt, van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
0: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audio apparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog wel ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
5: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
6: RTV Parkstad. Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. De WHO heeft vannacht gezegd dat de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda een internationale noodsituatie is. Er zouden al 80 mensen zijn overleden. Rusland zegt dat het meer dan 500 drones heeft neergehaald bij de grote Oekraïnse aanval van vannacht. In de regio Moskou zouden 3 mensen gedood zijn. Volgens autoriteiten is er geen hoop meer dat de op Saba vermiste Nederlandse wandelaar Erik Matthijssen nog leeft. Het zoeken naar de 53-jarige man wordt nu een bergingsoperatie genoemd in plaats van een reddingsoperatie. En in Boksmeer is vannacht de gevel van een parfumeriewinkel geramd met een auto. Daarbij is flinke schade ontstaan. De daders zijn er vandoor gegaan. Het weer, veel bewolking en her en der regen. Vanmiddag is af en toe de zon te zien, maar vallen er ook nieuwe buien, mogelijk met onweer. Het wordt bij een matige zuidwestenwind 12 tot 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
7: RTV Parkstad.
8: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
9: RTV Parkstad.
8: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: Thank you, DJ.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
2: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
4: Kom binnen!
5: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
4: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
5: Rockmart in Kerkrade, zei je?
4: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
6: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
7: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
8: Waar ben jij naartoe geweest?
9: Naar Mondo Verde.
8: Met de nieuwe Havana's Tornado?
9: Ja, dat is een vrije val.
8: Te gek!
9: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
8: Wow!
9: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
8: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
6: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
7: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
10: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
11: Café Drakke zet de tijd op 10 uur.

0: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij Ameland zijn vanmorgen 32 wadlopers vastkomen te zitten die onder andere met een helikopter van de kustwacht zijn opgehaald en naar Ameland en naar het vasteland in Holwerd zijn gebracht. Boten van de reddingsdienst KNRM konden de mensen eerst niet bereiken. Volgens de kustwacht komt het hooguit enkele keren per jaar voor dat ze wadlopers met een helikopter moeten ophalen. Waardoor de wadlopers in de problemen kwamen is niet bekend. Er was wel een gids bij. De KNVB wil dat voetbalfans straks met een app en daaraan gekoppeld hun ID-kaart het stadion ingaan. Volgens de Voetbalbond zorgt dat voor meer veiligheid en kortere wachttijden, maar supporters maken zich zorgen over privacy en hacks, meldt RTL Nieuws. Het systeem moet helpen om supporters die zich misdragen sneller te identificeren. PSV gebruikt als eerste een digitaal ticketsysteem dat persoonsgebonden is. De KNVB stelt dat het ook zwarthandel in tickets kan tegengaan. Volgens autoriteiten is er geen hoop meer dat de op Saba vermiste Nederlandse wandelaar Erik Matthijssen nog leeft. Het zoeken naar de 53-jarige man wordt nu een bergingsoperatie genoemd in plaats van een reddingsoperatie. De man was voor werkzaamheden buiten zijn werk als ambulanceverpleegkundige op het Caribisch eiland en maakte in zijn vrije tijd een wandeltocht. Hij werd woensdagochtend voor het laatst gezien. Vanaf woensdagavond wordt naar hem gezocht. En vandaag viert koningin Maxima haar 55ste verjaardag. En ze doet dat in huiselijke kring, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Maxima trouwde in 2002 met koning Willem-Alexander en volgend jaar viert het paar dus haar 25-jarig huwelijksjubileum. Eerder dit jaar werd bekend dat de koningin is begonnen met een opleiding tot reservist bij de Koninklijke Landmacht. Ze heeft voor vandaag geen openbare activiteiten gepland. Het weer, veel bewolking en her en der regen. Vanmiddag is af en toe de zon te zien, maar vallen er ook nieuwe buien, mogelijk met onweer. Het wordt bij een matige zuidwestenwind 12 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Een lekkere geur is essentieel.
2: Maar wat is jouw favoriete geur?
1: Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
2: tot Michael Kors
1: en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Boelman Parfums. Bestel ook online via boelmanparfums.nl.
3: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
1: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.

Nieuws. RTV Parkstad.

0: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Of zo?
2: Ik snap hier niks van.
1: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: www.tritonmarketing.nl.
1: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
3: Nee hoor.
4: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
2: Inderdaad, echt vakwerk.
4: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
5: RTV Parkstad. Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Bij Ameland zijn vanmorgen 32 watlopers vast komen te zitten, die onder andere met een helikopter van de kustwacht zijn opgehaald en naar Ameland en naar het vasteland in Holwerd zijn gebracht. De KNVB wil dat voetbalfans straks met een app en daaraan gekoppeld hun ID-kaart het stadion ingaan. Volgens de Voetbalbond zorgt dat voor meer veiligheid en kortere wachttijden, maar supporters maken zich zorgen over privacy en hacks, meldt RTL Nieuws. Volgens autoriteiten is er geen hoop meer dat de op Sapa vermiste Nederlandse wandelaar Erik Matthijssen nog leeft. Het zoeken naar de 53-jarige man wordt nu een bergingsoperatie genoemd in plaats van een reddingsoperatie. En vandaag viert koningin Maxima haar 55ste verjaardag. Het weer, veel bewolking en her en der regen. Vanmiddag is af en toe de zon te zien, maar vallen er ook nieuwe buien, mogelijk met onweer. Het wordt bij een matige zuidwestenwind 12 tot 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
6: RTV Parkstad.
7: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
6: RTV Parkstad.
7: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel Zuid-Limburg.
2: Café Brakke rules. Weet je waarom? Ze hebben als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste biet tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
3: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
4: Café Brakke zet de tijd op 11 uur.
5: RTV Parkstad.
1: Jouw hits.
5: Jouw nieuws.
6: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op RTV Parkstad. Maleisië trekt omgerekend ruim €1 miljoen uit voor korting op vliegtickets om zo luchtvaartmaatschappijen te helpen nu door de oorlog in het Midden-Oosten de brandstofprijzen zo zijn gestegen. Zo'n 100.000 reizigers krijgen deze en volgende maand korting op binnenlandse vluchten. Ook krijgen vliegmaatschappijen langere tijd om hun rekeningen te betalen en komen er vrijstellingen voor overige kosten, zoals die voor het parkeren van de toestellen. Woonwagenbewoners worden door de overheid gediscrimineerd en te vaak als criminelen gezien. Dat zegt Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme Rabin Baltzewing in het AD. Volgens hem komen gemeenten afspraken over extra woonwagenplekken nauwelijks na. In 8 jaar tijd kwamen er zo'n 100 bij, maar er zijn er 5000 nodig volgens onderzoek. Ook noemt hij controles door gemeenten naar de herkomst van geld om een schaarse standplaats te kopen schandalig. Bij Ameland zijn vanmorgen 32 wadlopers vast komen te zitten die onder andere met een helikopter van de kustwacht zijn opgehaald en naar Ameland en naar het vasteland in Holwerd zijn gebracht. Volgens Omroep Friesland is inmiddels iedereen in veiligheid. Reddingsboten konden de mensen eerst niet bereiken door het lage water. Waardoor de wadlopers in de problemen kwamen is niet bekend, maar toen meerdere mensen onderkoeld raakten is alarm geslagen. De KNVB wil dat voetbalfans straks met een app en daaraan gekoppeld hun ID-kaart het stadion ingaan. Volgens de Voetbalbond zorgt dat voor meer veiligheid en kortere wachttijden, maar supporters maken zich zorgen over privacy en hacks, meldt RTL Nieuws. Het systeem moet helpen om supporters die zich misdragen sneller te identificeren. De KNVB stelt dat het ook zwarthandel in tickets kan tegengaan. Het weer, veel bewolking en her en der regen. Vanmiddag is af en toe de zon te zien, maar vallen er ook nieuwe buien, mogelijk met onweer. Het wordt bij een matige zuidwestenwind 12 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde, in de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
8: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
9: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
10: Komt het oog wel ook wat?
9: Audiofrenzy.nl.
11: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de 4 Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
9: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.

0: broodje, krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
0: Krummeltje, krummeltje, wist je het al?
3: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
4: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
5: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
6: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
7: RTV Parkstad.
8: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Maleisië trekt omgerekend ruim €1 miljoen uit voor korting op vliegtickets om zo luchtvaartmaatschappijen te helpen nu door de oorlog in het Midden-Oosten de brandstofprijzen zo zijn gestegen. Woonwagenbewoners worden door de overheid gediscrimineerd en te vaak als criminelen gezien. Dat zegt Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme Rabin Baltzewing in het AD. Bij Ameland zijn vanmorgen 32 wadlopers vast komen te zitten die onder andere met een helikopter van de kustwacht zijn opgehaald en naar Ameland en naar het vasteland in Holwerd zijn gebracht. De KNVB wil dat voetbalfans straks met een app en daaraan gekoppeld hun ID-kaart het stadion ingaan. Het weer, veel bewolking en her en der regen. Vanmiddag is af en toe de zon te zien, maar vallen er ook nieuwe buien, mogelijk met onweer. Het wordt bij een matige zuidwestenwind 12 tot 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
9: RTV Parkstad.
10: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
11: RTV Parkstad.
10: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en preuzel.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Kom binnen.
3: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
2: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
3: Rockmart in Kerkrade, zei je?
2: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
4: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda.

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Het ziet er naar uit dat het team van het Nederlandse Urban Search and Rescue vanmiddag op het eiland Saba aankomt om mee te helpen in de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. De groep bestaat uit 11 mensen en 9 speurhonden. Eerder werd bekend dat de vermiste man een senior paramedic in het USAR-team is. Dat maakt het extra beladen voor USAR.nl. De autoriteiten melden al dat ervan uitgegaan wordt dat de man niet meer levend wordt gevonden. Woensdag raakte hij vermist en sindsdien wordt er naar hem gezocht. De Italiaanse premier Giorgia Meloni bezoekt vandaag de slachtoffers van een aanrijding in de Italiaanse stad Modena. Een automobilist reed op voetgangers in, 8 mensen raakten gewond, 4 zijn zwaar gewond. De automobilist zou mentale problemen hebben. Na de aanrijding probeerde hij te vluchten, maar omstanders gingen achter hem aan. Tijdens zijn vluchtpoging verwondde hij iemand met een mes. Meloni heeft haar reis naar Cyprus afgezegd om bij de slachtoffers langs te gaan. Woonwagenbewoners worden door de overheid gediscrimineerd en te vaak als criminelen gezien. Dat zegt Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme Rabin Balshewin in het AD. Volgens hem komen gemeenten afspraken over extra woonwagenplekken nauwelijks na. In 8 jaar tijd kwamen er zo'n 100 bij, maar er zijn er nog 5000 nodig volgens onderzoek. Ook noemt hij controles door gemeenten naar de herkomst van geld om een schaarse standplaats te kopen schandalig. 798.000 mensen keken gisteravond naar de finale van het Eurovisie Songfestival. Dat blijkt uit cijfers van het Nationaal Mediaonderzoek. Dit aantal valt in het niet in vergelijking met vorig jaar. Toen keken ruim 3,5 miljoen mensen naar de finale, waarin Cloud Nederland vertegenwoordigde. Het aantal lag dit jaar mogelijk een stuk lager, omdat Nederland vanwege de deelname van Israël niet meedeed aan het Liedjesfestival. Bulgarije won het Eurovisie Songfestival 2026. Het weer overwegend bewolkt, af en toe zon, maar ook hier en daar regen. Later wordt het droger en bij een matige zuidwestenwind wordt het tussen de 12 en 15 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Mark Mertens.
2: Een lekkere geur is essentieel.
3: Maar wat is jouw favoriete geur?
2: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
3: tot Michael Kors.
2: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders. Als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
3: Bij Poelman Parfums.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: tritonmarketing.nl. Bij Taxi Centrale Beerstal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
1: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
3: Stuur je appje naar de studio vanaf nu via rtvparkstad.nl en klik op het WhatsApp-logo.

0: Vrienden en vriendinnen, het is eventjes over 12. Ja, het is alweer de tweede zondag van deze week. Komt niet heel erg veel voor hoor, maar vandaag dus eventjes wel. De Weekend Lunch Show tot aan 2 uur. Met zometeen weer een track uit de jaren 90, 1991. Prince and the New Power Generation. Diamonds and Pearls komen eraan. Maar nu eerst, uit 88, Tom Loke.
1: Lekker man.

muzikaal genie, deze Prince. Met zijn eigen recordlabel, Paisley Park Records. En ja, deze track die kwam van het gelijknamige album Diamonds and Pearls. Ja, en dat album dat werd min of meer toegeschreven aan de dansers L'Oreal en Rubia La Morte. Bekend als Diamond and Pearl. 8 minuten. Ja, wat is er dan? Hoor ik je denken. Nou, dan is Lisa Stansfield op die radio met All Around the World. Maar nu eerst Maroon 5 en Kendrick Lamar.

14 was het, deze Lisa Stansfield, toen ze een talentenjacht won, georganiseerd door een plaatselijke krant. En daarna kon ze haar tv-debuut maken. Later vormde ze samen met twee vriendinnen van school de groep Blue Zone. En hun eerste single, On Fire, die was aanvankelijk heel populair, maar werd uiteindelijk uit de handel genomen. Niet omdat het geen goede single was. Het had meer te maken met de grote brand op het Londense metrostation King's Cross. Dit was natuurlijk de hit waarmee ze helemaal bekend werd in de wereld. All Around the World. Alhoewel we al jaren geen nieuwe muziek meer hebben gehoord van Alanis Morissette, is ze toch nog steeds bezig, hè? Want op 7 juli dan staat ze in Den Haag in het Zuiderpark. En dan zal je zeker dit Hands Clean ook horen.

0: Alanis Morissette en Hands Clean op deze zondag 17 mei 2026. De werelddag van de telecommunicatie en de informatiemaatschappij. We vieren een klein beetje feest hier op RTV Parkstad. Ja, het hoofddoel van deze dag is het vergroten van het publieke bewustzijn van de maatschappelijke veranderingen die door radio, tv, mobiele telefonie, internet en andere nieuwe technologieën teweeggebracht wordt. En nu we het dan toch over radio hebben,
1: we moeten met z'n allen Parkstad op nummer 1 zetten samen.
0: Ja, zet RTV Parkstad op jouw voorkeursknopje nummer 1. Hey, en om toch een beetje die feestdag voor ons radiomakers te vieren, ja, heb ik zometeen een ronde van de 20 minuten hits om een rij non-stop in Breuzel vrij voor je. Op zondag altijd in het genre fout. Met onder andere...

0: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
1: En papa durft er niet in.
0: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelverde? Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
2: RTV Parkstad.
3: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Het ziet er naar uit dat het team van het Nederlandse Urban Search and Rescue vanmiddag op het eiland Saba aankomt om mee te helpen in de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. De Italiaanse premier Giorgia Meloni bezoekt vandaag de slachtoffers van een aanrijding in de Italiaanse stad Modena. Een automobilist reed op voetgangers in, 8 mensen raakten gewond, 4 zijn zwaar gewond. Woonwagenbewoners worden door de overheid gediscrimineerd en te vaak als criminelen gezien. 798.000 mensen keken gisteravond naar de finale van het Eurovisie Songfestival. Dat blijkt uit cijfers van het Nationaal Mediaonderzoek. Het weer overwegend bewolkt, af en toe zon, maar ook hier en daar regen. Later wordt het droger en bij een matige zuidwestenwind wordt het tussen de 12 en 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
0: RTV Parkstad.
2: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
4: RTV Parkstad.
2: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

Ik weet niet hoe het bij jou thuis is, maar hier in de studio, ja, luisteren we natuurlijk via onze koptelefoons. En bij mij ging het volume steeds een beetje higher en higher. DJ Jurgen, de radio retro van dit uur. Mensen, deel 2 van de Weekend Lunch Show is aanstaande. Ik spreek je zo meteen na 1 uur.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
3: Voor heerlijke steaks, vis,

0: Balkan- en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
3: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje. Zelfs midden in de nacht. Echt. Bij ons kan het gewoon. En ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke. Thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt. Van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
4: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
5: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
4: Inderdaad, echt vakwerk.
5: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
3: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
6: Café Brakke zet de tijd op 1 uur.
7: RTV Parkstad.
8: Jouw hit.
7: Jouw nieuws.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Het Zwitserse horlogebedrijf Swatch heeft klanten via sociale media opgeroepen niet massaal naar de winkels te gaan om het nieuwe horloge te kopen. Gisteren bleven meerdere Swatch-winkels, wereldwijd, maar ook in Nederland dicht, omdat er te veel mensen naar de winkels waren gekomen. De politie moest eraan te pas komen om klanten weg te sturen. Volgens het bedrijf blijft de Royal Pop-collectie nog maanden beschikbaar, dus spoed is niet geboden. Swatch zegt, om de veiligheid van klanten en het personeel in de winkels te waarborgen, vragen we u vriendelijk niet massaal naar de winkels te komen. In het Turkse Istanbul is de oudere broer van de gezochte drugscrimineel Bollejos Leidekkers Harry opgepakt. Voor de 51-jarige Harry is het de derde keer dat hij achter de tralies zou moeten belanden. Turkije pakte hem in 2023 ook al op. Harry wordt in verband gebracht met de organisatie van Jos. Hij zou betrokken zijn bij het witwassen van drugswinsten. In Nederland werd Harry in 2019 tot 1,5 jaar cel veroordeeld voor wapenbezit, maar vlak voor zijn veroordeling sloeg hij op de vlucht. Afgelopen nacht zijn bij droneaanvallen door Oekraïne op de Russische regio Moskou zeker 3 doden gevallen. Het zou om de grootste aanval van Oekraïne op deze regio in een jaar tijd gaan. De Oekraïnse president Zelensky heeft de Oekraïnse aanvallen bevestigd. Het Russische persbureau TASS meldt dat er 81 drones door de luchtafweersystemen zijn tegengehouden. Het Russische defensieministerie spreekt van 556 neergehaalde Oekraïnse drones. Ook al wordt de straat van Hormuz door Iran geblokkeerd, af en toe varen er toch olietankers door de zeestraat. Dat meldt persbureau Bloomberg. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat een tanker met Iraakse olie naar India onderweg is. De dagen ervoor was er ook al beweging in de zeestraat te bespeuren. Donderdag voeren 11 schepen door de straat van Hormuz, vrijdag 5 en gisterochtend 6. Het weer overwegend bewolkt, af en toe zon, maar ook hier en daar regen. Later wordt het droger en bij een matige zuidwestenwind wordt het tussen de 12 en 15 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Zometeen op RTV Parkstad. Mark Mertens.
10: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
11: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
12: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
13: Kom binnen.
2: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
8: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
2: Rockmart in Kerkrade, zei je?
8: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
11: Krammetje, krammetje, zet je de wekker?
10: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
13: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.

Vrienden en vriendinnen, het is eventjes overheen. Welkom in deel 2 van de Weekend Show, die van zondag 17 mei 2026. Met daarin uiteraard weer een track uit de jaren 90, maar dat als tweede plaat. Maar nu als eerste een 80s track van Company.

Ray Slijngaard die werkte begin 1991 als hulpkok op Schiphol. En Anita Dot die was receptioniste op de afdeling parkeerboetes van de politie in Amsterdam. En zoals dat gaat in een mensenleven kruisten hun paden die van Jean-Paul de Koster en Phil Wilde. En het werd Too Unlimited, gemeten naar verkoopcijfers, de succesvolste Nederlands-Belgische popband in de geschiedenis. Dit waren ze met The Magic Friend. Cyndi Lauper hoor je over een kleine 7 minuten hier op RTV Parkstad. Hier is Usher and More. Watch

0: like a rainbow.
1: Twee Grammy Awards, een Primetime Emmy Awards, een Tony Awards, drie MTV Video Music Awards, vier Billboard Music Awards, twee American Music Awards en een ster op de Hollywood Walk of Fame. Ja, dat zijn dus ja, zeg maar de prijzen die Cyndi Lauper heeft binnengesleept in haar carrière. Op RTV Park staat met True Colors. Maar ik heb dat al eens eerder gezegd. Het is natuurlijk altijd baas boven baas. Bazin boven bazin in dit geval. Want Adele die sleepte nog veel meer prijzen in de wacht. En die hoor je nu met

0: Warren en On The Loose hoorde je via FM 89.2, DAB+, en het wereldwijde web rtvparkstad.nl.
1: Attentie. Hier volgt een mededeling waar u absoluut niets aan heeft.
0: Vloeken. Mensen, we doen het allemaal bewust dan wel onbewust.
2: Ja, godverdomme Rob.
0: Maar er zijn 14 christelijke gemeenten in ons land, waaronder Barneveld, Nunspeet, Putten en Urk. Daar geldt een plaatselijke regelgeving die zegt dat het verboden is in het openbaar de naam van God vloekende te gebruiken.
2: Godverdomme.
0: Maar er bestaat ook een artikel 7 in de grondwet en die regelt de vrijheid van meningsuiting. En dat artikel dat gaat boven de plaatselijke regels die dus zo heel weinig waarde blijken te hebben. Dus mensen, vloek lekker een potje, toch is niemand die je iets kan maken. Hey, doe dat dan eventjes ondertussen dat ik de 20 minuten hits op een rij non-stop in Brussel vrijdraai. Met daarin uiteraard alleen maar hits uit het genre fout. Onder andere...
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten...

0: Bol.nl.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalvulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
0: RTV Parkstad.
4: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Het Zwitserse horlogebedrijf Swatch heeft klanten via sociale media opgeroepen niet massaal naar de winkels te gaan om het nieuwe horloge te kopen. In het Turkse Istanbul is de oudere broer van de gezochte drugscrimineel Bolle Jos Leidekkers Harry opgepakt. Afgelopen nacht zijn bij droneaanvallen door Oekraïne op de Russische regio Moskou zeker 3 doden gevallen. Ook al wordt de straat van Hormuz door Iran geblokkeerd, af en toe varen er toch olietankers door de zeestraat. Dat meldt persbureau Bloomberg. Het weer overwegend bewolkt, af en toe zon, maar ook hier en daar regen. Later wordt het droger en bij een matige zuidwestenwind wordt het tussen de 12 en 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
3: RTV Parkstad.
0: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
3: RTV Parkstad.
0: Met nu de 20 minuten hit op een rij. Non-stop en breuzelvrij.
5: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

0: minuten hits om een rij non-stop in Brussel. Reizen zitten er alweer op. En dat allemaal in het genre fout met The Contours en Do You Love Me. Sash kwam voorbij, Kylie Minogue en Jason Donovan, The Bell Stars en zojuist Rockwell en Somebody's Watching Me.
1: Radio Retro.
0: Zegt de naam Paquito je nog iets? Ja, ze scoorden in de Zero's een aantal lekkere dance hits, waarvan de remake van Living on Video de grootste was. Maar als Radio Retro moet

De beat van Paquito als radio retro in de Weekend Lunch Show. Mensen, zometeen na tweeën het meestersmiddagmatinee met Roger. Ik ga jou nog een hele fijne zondagmiddag wensen. Fijne zondagmiddag.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En Lingo Car Wash keeps you moving.
3: Een lekkere geur is essentieel.
4: Maar wat is jouw favoriete geur?
3: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
4: tot Michael Kors
3: en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
5: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
6: Waar ben jij naartoe geweest?
7: Naar Mondo Verde.
6: Met de nieuwe Havana's Tornado?
7: Ja, dat is een vrije val.
6: Te gek!
7: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
6: Wow!
7: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
6: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
5: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
8: Café Drakke zet de tijd op 2 uur.
9: RTV Parkstad.
10: Jouw hits.
9: Jouw nieuws.
11: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Tijdens een demonstratie op 6 mei tegen de komst van asielzoekers in Loosdrecht heeft Tweede Kamerlid Gidi Markessauer tegen een demonstrant gezegd dat hij de term omvolking mocht gebruiken. Dat blijkt uit beelden van Nieuwsuur. Dit woord verwijst naar de complottheorie dat migratie ingezet wordt om de bevolking van westerse landen te vervangen. Eerder deze week raakte Markessauer in opspraak omdat hij voor de camera zei dat Palestijnse vluchtelingen met geweld moeten worden tegengehouden. Vanaf morgen kan er op de Universiteit Utrecht weer gebruik van alle computersystemen worden gemaakt. Na de brand in een datacenter in Almere 1,5 week geleden had de universiteit met problemen te maken. Op de universiteit werkten de digitale deurpassen niet en werd afgeraden online te werken en te studeren. De universiteit heeft opgeroepen tot maandagochtend niet in te loggen. De tentamens die morgen in de agenda staan gaan door, maar niet digitaal. In het centrum van het Brabantse Boksmeer heeft een ramkraak bij een parfumerie tot veel schade geleid. Na de ramkraak die rond 3:15 afgelopen nacht plaatsvond, sloegen de daders in een gestolen auto op de vlucht. Deze rode Nissan is een eindje verderop teruggevonden. De politie denkt dat de daders van auto gewisseld zijn. De gevel van de winkel is behoorlijk beschadigd geraakt. Onduidelijk is wat er is buitgemaakt. De politie is op zoek naar mensen met camerabeelden. In Congo en Oeganda wordt de hulpverlening van het Rode Kruis opgeschroefd vanwege een nieuwe ebola-uitbraak in Congo. De situatie is zorgwekkend omdat er voor deze nieuwe variant nog geen vaccin of behandeling is. Het Rode Kruis gaat voorlichting geven over bescherming tegen dit dodelijke virus. In de provincie Ituri zijn tientallen mensen aan de gevolgen van het virus overleden en honderden mensen zijn besmet geraakt. Ook in het zuidelijk gelegen Keuma is een besmetting vastgesteld. Het weer overwegend bewolkt, af en toe zon, maar ook hier en daar regen. Later wordt het droger en bij een matige zuidwestenwind is het tussen de 12 en 15 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Zometeen op RTV Parkstad. Roger Meesters. Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
12: Komt het oog wel ook wat?
9: Audiofrenzy.nl.
13: Café Brakke Rules. Yeah.
10: Weet je waarom? Ze hebben als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste biet tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
12: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
13: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
10: Café Brakke, stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.

0: Het duo Alex Rowan en Joe Jonas Burning Down. En we begonnen met een ander duo. Dat waren Jennifer Lopez en Pitbull. Heerlijke plaat vind ik het. Dance Again. Zondagmiddag 17 mei tot 4 uur ben ik bij je met jouw hits, jouw nieuws. Dit is het Meesters Middagmatinee. En we presenteren Casey and the Sunshine Band.
1: Jouw hits, jouw nieuws.

Pam Casey en de Sunshine Band. Come to my island. Lekker, hè? Stel je voor, je kunt nu het vliegtuig pakken en je gaat naar zo'n lekker eiland. Daar lekker liggen aan het zwembad. Drankje erbij. Je kent het wel, hè? Heerlijk. Zomer komt eraan, mensen. Dus blijf dromen. We zitten op zondagmiddag. Dit is tot 4 uur matinee, zoals ik al zei. Zometeen de gouden oude plaat. Die is van Tracy Ullman. Breakaway komt nog een keer voorbij. We hebben 2 keer de 20 minuten hits. En de zondagmiddagplaat, die heb ik straks voor je. Zal ik hem al verklappen? Welke wordt het? Oh, Stevie Wonder.

0: Zondagmiddag een mooie middag voor Fleetwood Mac en Go Your Own Way.
1: Roger Meesters.
0: Ja, ook nog Gracie Abrams voor je en Tracy Ullman. Dus de dames doen het goed op deze zondagmiddag in het Meesters Mindermatinee. Schatjes hebben we Junior Jack als eerste. Stupid Disco komt eraan in de 20 minuten hits op rij. Non-stop en vooral ook breuzelvrij.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

uw aandacht. Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Tijdens een demonstratie op 6 mei tegen de komst van asielzoekers in Loosdrecht heeft Tweede Kamerlid Gidi Markensauer tegen een demonstrant gezegd dat hij de term omvolking mocht gebruiken. Dat blijkt uit beelden van Nieuwsuur. Vanaf morgen kan er op de Universiteit Utrecht weer gebruik van alle computersystemen worden gemaakt. Na de brand in een datacenter in Almere anderhalve week geleden had de universiteit met problemen te maken. In het centrum van het Brabantse Boksmeer heeft een ramkraak bij een parfumerie tot veel schade geleid. Na de ramkraak die rond 4:15 afgelopen nacht plaatsvond, sloegen de daders in een gestolen auto op de vlucht. In Congo en Oeganda wordt de hulpverlening van het Rode Kruis opgeschroefd vanwege een nieuwe ebola-uitbraak in Congo. Het weer overwegend bewolkt, af en toe zon, maar ook hier en daar regen. Later wordt het droger en bij een matige zuidwestenwind is het tussen de 12 en 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
1: RTV Parkstad.
2: Via 89.2 FM en RTV Parkstad.nl.
1: RTV Parkstad.
2: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

20 minuten hits op een rij non-stop en breuzevrij. Van de partij vandaag Suzanne en Freek, James Blunt, Louis Fonsi en Daddy Yankee Offenbach, DJ Jesse Jeff en The Fresh Prince. En dus zoals beloofd ook nog Junior Jack en Stupid Disco. En we hebben straks het meestersmiddagmatinee deel 2. Dit is leuk, hè? Dit is Beanie en Gus Dabbit.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Kom binnen!
4: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
3: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
4: Rockmart in Kerkrade, zei je?
3: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
5: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondelverde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
6: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmer slang?
7: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
8: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
9: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
8: Inderdaad, echt vakwerk.
9: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
6: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
10: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
11: Café Drakken

0: Zet de tijd op 3 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. In het televisieprogramma Buitenhof heeft de burgemeester van Doetinchem, Mark Bouwmans, gezegd dat hij de uitspraak van Tweede Kamervoorzitter Ruben Brekelmans over de opvang van asielzoekers gevaarlijk vindt. Brekelmans liet zich eerder ontvallen dat het aan gemeenten is om zelf te bepalen of ze wel of geen asielopvang willen. Bouwmans zegt dat gemeenten zich aan de spreidingswet moeten houden en hoopt dat Brekelmans op zijn woorden terugkomt. In Rotterdam heeft de politie 12 activisten van Kappen met Kolen gearresteerd. In totaal wilden zo'n 30 demonstranten steentjes onder het spoor vandaan halen om het op die manier onklaar te maken. Vorig jaar deed de groep dat ook al eens. De politie zegt dat 12 personen niet luisterden en het spoor wilden betreden. Kappen met Kolen is gelinkt aan Extinction Rebellion. De actiegroep wil zich aansluiten bij de blokkadeacties van Geef Tegengas. En de spoorblokkades in het Rotterdamse havengebied uitgevoerd door activisten hebben al tot vele miljoenen euro schade geleid. Dat zeggen de bedrijven uit de haven. Zij willen dat er landelijk wordt ingegrepen en zijn de dagenlange acties van Geef Tegengas spuugzat. Demonstranten gaan al ruim een week iedere dag weer op het goederenspoor zitten. Volgens de Vereniging van Bedrijven in de Rotterdamse haven, Delta Links, kan het zo niet langer en loopt de schade door de blokkades hard op. Tijdens een demonstratie op 6 mei tegen de komst van asielzoekers in Loosdrecht heeft Tweede Kamerlid Gidi Markesauer tegen een demonstrant gezegd dat hij de term omvolking mocht gebruiken. Dat blijkt uit beelden van Nieuwsuur. Dit woord verwijst naar de complottheorie dat migratie ingezet wordt om de bevolking van westerse landen te vervangen. Eerder deze week raakte Markesauer in opspraak omdat hij voor de camera zei dat Palestijnse vluchtelingen met geweld moeten worden tegengehouden. Het weer overwegend bewolkt, af en toe zon, maar ook hier en daar regen. Later wordt het droger en bij een matige zuidwestenwind is het tussen de 12 en 15 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Roger Meesters. Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
1: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
1: Dan kun je het toch echt beter over.

0: werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
3: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
4: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1.500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint-Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
5: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
6: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Hulsterdicht Toes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
5: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.

0: Met Flo Rida, Rowan Thicke en Verdin White. I don't like it, I love it. En je hoorde Emma Heesters en Yves Berensen. Het prachtige Alleen met jou. Goedemiddag, dit is Helen.
1: Roger Meester.
2: Jouw hits, jouw nieuws.
1: RTV Parkstad.

0: The White Keys. Moet ik altijd denken aan The White Beans. Dat is een ander verhaal. Dat vertel ik nog wel een keer, The White Beans. Nou, ik zal het even snel vertellen. Ik ben eens een keer in Spanje geweest en dan moest ik zeggen, ja, ik heb nog witte benen. En ik zei, I've got white beans. Ja, dat is lang geleden, hè, mensen. Nu Stevie Wonder.
1: De zondagmiddagplaat.

0: Miss Sabrina Carpenter op de radio. Daarvoor nog Stevie Wonder.
1: Roger Meesters.
0: Ebony and Ivory was de zondagmiddagplaat. Dit is Parkstad op 89.2. Via DHB Plus te ontvangen in heel Zuid-Limburg. We zijn er ook via de website echtwparkstad.nl. En hoe zat dat dan even met die white beans? Waarom moest je dat dan zeggen? Nou, ik was in Spanje. Ik moest uitleggen op het strand dat ik nog niet echt lekker bruin was. Ik had nog geen bruine benen. Dus ik zeg, I've got white beans.

0: Simply Red, het mooie Holding Back the Years. 20 minuten hits komen eraan. Als eerste zie ik staan Esmee Dentals.
1: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Boelman Parfums. Bestel ook online via boelmanparfums.nl.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Laat je bestelling door Boelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
2: Bij Boelman Parfums. Bij Taxicentrale Beersdal.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. In het televisieprogramma Buitenhof heeft de burgemeester van Doetinchem, Mark Bouwmans, gezegd dat hij de uitspraak van Tweede Kamervoorzitter Ruben Brekelmans over de opvang van asielzoekers gevaarlijk vindt. In Rotterdam heeft de politie 12 activisten van Kappen met Kolen gearresteerd. In totaal wilden zo'n 30 demonstranten steentjes onder het spoor vandaan halen om het op die manier onklaar te maken. En de spoorblokkades in het Rotterdamse havengebied uitgevoerd door activisten hebben al tot vele miljoenen euro schade geleid. Dat zeggen de bedrijven uit de haven. Tijdens een demonstratie op 6 mei tegen de komst van asielzoekers in Loosdrecht heeft Tweede Kamerlid Gidi Markensauer tegen een demonstrant gezegd dat hij de term omvolking mocht gebruiken. Het weer overwegend bewolkt, af en toe zon, maar ook hier en daar regen. Later wordt het droger en bij een matige zuidwestenwind is het tussen de 12 en 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
1: RTV Parkstad.
2: Ja, via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
1: RTV Parkstad.
2: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.
1: Give

Bob Sinclair featuring Gary Pine. En Love Generation als laatste in de 20 minuten hits voor deze zondagmiddag. In dit programma. Sean Mendes was er ook. Je hoorde snelle Black Box en Esme Denters. En tot zover het matinee voor dit weekend en ook voor deze zondagmiddag. Veel plezier met de Bugs tot zondag. Ik ben er even kijken. Volgende week zaterdag weer. Ik moet even mijn agenda erbij pakken. Oh ja, volgende week zaterdag. Even naar 2 uur. Goed weekend nog en tot volgende week. En hier zijn nog Mike en de Mechanics. Bye.

Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: beeld, muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje. Zelfs midden in de nacht. Echt. Bij ons kan het gewoon. En ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke. Thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt. Van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
4: Café Brakke zet de tijd op 4 uur.
5: RTV Parkstad.
6: Jouw hits.
5: Jouw nieuws.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. De Swatch-winkels in Nederland waar de nieuwe Royal Pop-horloges te koop zijn, blijven vandaag en mogelijk ook morgen dicht. Dat meldt een medewerker van de Swatch-shop in Rotterdam. Gisteren stroomden wereldwijd en ook in Nederland enorm veel mensen richting de horlogewinkel om het nieuwste klokje te bemachtigen. De politie moest eraan te pas komen om mensen weg te sturen. De drie winkels in Nederland waar de collectie verkocht wordt, in Leidschendam, de Amsterdamse PC Hoofdstraat en in Utrecht, blijven voorlopig dicht. Volgens een officier van justitie in Parijs zijn er in Frankrijk een tiental nieuwe mogelijke slachtoffers van de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. Er is een onderzoek naar mensenhandel geopend en tot nu toe zouden er zo'n 20 mogelijke slachtoffers in beeld zijn. Het doel van het onderzoek is om vooral mensen te achterhalen die slachtoffers in Frankrijk hebben gemaakt of Epstein vanuit Frankrijk hebben geholpen. Denk daarbij aan personen die slachtoffers voor hem hebben geronseld. In de buurt van het Gelderse Putten bij een benzinestation langs de A28 heeft een aanvaring tussen tientallen voetbalfans plaatsgevonden. De politie Oost-Nederland meldt dat daarbij een auto in brand is gestoken. Het zou gaan om een confrontatie tussen voetbalsupporters van Ajax en Feyenoord, maar een politiewoordvoerder kan dat nog niet bevestigen. Onderzocht wordt wat er precies is voorgevallen. Om 2:30 is de uitwedstrijd van Feyenoord tegen PEC Zwolle begonnen en op hetzelfde tijdstip startte het duel tussen Ajax en Heerenveen. Israëlische aanvallen op Gaza hebben aan zeker 4 mensen het leven gekost. Artsen melden bij een luchtaanval 3 doden bij een voedselverdelingspunt in centraal Gaza. En in de zuidelijke stad Khan Yunis kwam een Palestijn om het leven bij een politiepost. Volgens Israël vormde deze militant een acute dreiging voor de strijdkrachten ter plaatse. Het weer overwegend bewolkt, af en toe zon, maar ook hier en daar regen. Later wordt het droger en bij een matige zuidwestenwind is het tussen de 12 en 15 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
8: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
9: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
10: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op

0: En volg ons op Facebook.
1: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
2: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
3: Kom binnen.
4: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
5: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
4: Rockmart in Kerkrade, zei je?
5: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
6: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
7: En papa durft niet in.
6: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelverde?

0: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Mindy Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
1: RTV Parkstad.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. De swatchwinkels in Nederland waar de nieuwe Royal Pop horloges te koop zijn, blijven vandaag en mogelijk ook morgen dicht. Dat meldt een medewerker van de Swatchshop in Rotterdam. Dit heeft met grote drukte te maken. Volgens een officier van justitie in Parijs zijn er in Frankrijk een tiental nieuwe mogelijke slachtoffers van de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. In de buurt van het Gelderse Putten bij een benzinestation langs de A28 heeft een aanvaring tussen tientallen voetbalfans plaatsgevonden. De politie Oost-Nederland meldt dat daarbij een auto in brand is gestoken. Israëlische aanvallen op Gaza hebben aan zeker 4 mensen het leven gekost. Het weer overwegend bewolkt, af en toe zon, maar ook hier en daar regen. Later wordt het droger en bij een matige zuidwestenwind is het tussen de 12 en 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
0: RTV Parkstad.
1: Via 89.2 FM en RTV Parkstad.nl.
3: RTV Parkstad.
1: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: op tritonmarketing.nl. Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht. Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomst klaar. airco-solarparkstad.nl.
0: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalveulsterichtoes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
3: Café Drakke zet de tijd op 5 uur.
4: RTV Parkstad.
5: Jouw hits.
4: Jouw nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Gisteren heeft een man bij een demonstratie in Haarlem geprobeerd het vuurwapen van een agent af te pakken. Omstanders en collega-agenten konden snel ingrijpen. De 29-jarige verdachte is opgepakt en naar het politiebureau gebracht. In Haarlem en 11 andere steden werd geprotesteerd tegen vermeende fouten in Nederland. Er waren zo'n 200 demonstranten aanwezig terwijl agenten toezicht hielden. De man die het wapen probeerde te pakken zou geen demonstrant zijn. De uitzending van het Max-programma Carrie op vrijdag van afgelopen vrijdag is offline gehaald. Dit omdat een van de gasten voor betrokkenheid bij omkoping vervolgd wordt. In de uitzending vertelde hij over zijn vrijwilligerswerk als voetbaltrainer voor jonge vluchtelingen. Een dag later bleek dat deze gast betrokken is geweest bij omkoping en ook zou hij zich als tiener schuldig hebben gemaakt aan misbruik. De redactie was hiervan niet op de hoogte en zegt zelf dat het dat wel had moeten zijn. In de eerste 3 maanden van dit jaar is de economie in Israël behoorlijk gekrompen. Dit komt door de oorlog in het Midden-Oosten. Het bruto binnenlands product nam met 3,3% af. Volgens persbureau Bloomberg pakte dit forser uit dan economen van tevoren hadden verwacht. In maart mepte Iran flink terug door Israël met drones en raketten te bestoken, terwijl Hezbollah-strijders het land vanuit Libanon onder vuur namen. Er ontstonden verstoringen en bedrijven sloten tijdelijk de deuren. De tijger die ontsnapt was uit een particulier beheerd verblijf is door de Duitse politie doodgeschoten. De autoriteiten tasten nog in het duister hoe het dier heeft weten te ontsnappen. Op een bedrijventerrein in de buurt van Leipzig hield een dompteur grote katachtigen, waaronder de ontsnapte tijger. Eén man is bij het incident licht gewond geraakt. Hij werd uit het verblijf gered en naar het ziekenhuis gebracht. De politie controleert met een drone of er geen andere roofdieren ontsnapt zijn. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar een graad of 8. Ook voor morgen wordt neerslag verwacht, maar tussen de buien doorschijnt de zon. Bij een west- tot zuidwestenwind wordt het 15 à 16 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
7: Een lekkere geur is essentieel.
8: Maar wat is jouw favoriete geur?
7: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
8: tot Michael Kors.
7: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf. Of voor iemand anders. Als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
9: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
10: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
9: Inderdaad, echt vakwerk.
10: Nu 10% korting op al het binnenwerk.

0: Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
1: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
2: Café Brakke Rules. Weet je waarom? Zijn we als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste biet tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
3: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
2: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
4: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.

0: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Waar ben jij naartoe geweest?
5: Naar Mondo Verde.
4: Met de nieuwe Havana's Tornado?
5: Ja, dat is een vrije val.
4: Te gek!
5: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
4: Wow!
5: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
4: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
6: RTV Parkstad.
7: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Gisteren heeft een man bij een demonstratie in Haarlem geprobeerd het vuurwapen van een agent af te pakken. Omstanders en collega-agenten konden snel ingrijpen. De uitzending van het Max-programma Carrie op vrijdag van afgelopen vrijdag is offline gehaald. Dit omdat een van de gasten voor betrokkenheid bij omkoping vervolgd wordt. In de eerste drie maanden van dit jaar is de economie in Israël behoorlijk gekrompen. Dit komt door de oorlog in het Midden-Oosten. De tijger die ontsnapt was uit een particulier beheerd verblijf is door de Duitse politie doodgeschoten. De autoriteiten tasten nog in het duister hoe het dier heeft weten te ontsnappen. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar een graad of 8. Ook voor morgen wordt neerslag verwacht, maar tussen de buien doorschijnt de zon. Bij een west- tot zuidwestenwind wordt het 15 à 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
8: RTV Parkstad.
6: Ja, via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
9: RTV Parkstad.
6: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: Landgraaf.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limburgs land?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Kom binnen.
5: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
4: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
5: Rockmart in Kerkrade, zei je?
4: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
6: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
7: Café Drakke zet de tijd op 6 uur.
8: RTV Parkstad.
9: Jouw hit.
8: Jouw nieuws.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De man die gisteren in het Noord-Italiaanse Modena op voetgangers inreed, wordt vervolgd voor doodslag en zware mishandeling. Volgens Italiaanse media wordt hij niet verdacht van terrorisme. Bij het incident raakten 8 mensen gewond, van wie 4 ernstig. Een vrouw verloor daarbij beide benen. De 31-jarige verdachte zou kampen met psychiatrische problemen en heeft nog geen verklaring afgelegd. Hij had ook een mes bij zich. Omstanders slaagden erin om hem te overmeesteren. In Duitsland zijn vandaag op meerdere plekken bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Daarvoor moesten tienduizenden mensen tijdelijk hun huis verlaten. In de stad Pforzheim werden bijna 30.000 inwoners geëvacueerd vanwege een zware Britse bom van bijna 2 ton. In Bitburg werden 7 Amerikaanse bommen ontmanteld. Het vinden van onontplofte oorlogsresten komt in Duitsland regelmatig voor. Vorige maand werd er nog een bom gevonden in Dresden. Gisteren heeft een man bij een demonstratie in Haarlem geprobeerd om het vuurwapen van een agent af te pakken. Omstanders en collega-agenten konden snel ingrijpen. De 29-jarige verdachte is opgepakt en naar het politiebureau gebracht. In Haarlem en in 11 andere steden werd geprotesteerd tegen vermeende fouten in Nederland. Er waren zo'n 200 demonstranten aanwezig, terwijl agenten toezicht hielden. De man die het wapen probeerde af te pakken zou geen demonstrant zijn. En langs de snelweg A28 bij het Gelderse Putten zijn vandaag voetbalsupporters met elkaar op de vuist gegaan. Bij de confrontatie bij een tankstation raakte zeker 1 persoon gewond die na mishandeling in het ziekenhuis werd behandeld. Ook werd er een auto in brand gestoken. De politie heeft nog niemand aangehouden en onderzoekt nu welke supportersgroepen bij die confrontatie betrokken waren. Volgens regionale media zou het gaan om aanhangers van Feyenoord en Ajax. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar een graad of 8 bij weinig wind. Morgen wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een westelijke wind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
11: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
12: Ah!
11: Of zo?
12: Ik snap hier niks van.
11: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

Kijk op tritonmarketing.nl. Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier. Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.

0: way. Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
0: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfhulste dichtoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
3: RTV Parkstad.
4: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. De man die gisteren in het Noord-Italiaanse Modena op voetgangers inreed, wordt vervolgd voor doodslag en zware mishandeling. Volgens Italiaanse media wordt hij niet verdacht van terrorisme. In Duitsland zijn vandaag op meerdere plekken bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Daarvoor moesten tienduizenden mensen tijdelijk hun huis verlaten. Gisteren heeft een man bij een demonstratie in Haarlem geprobeerd om het vuurwapen van een agent af te pakken. Omstanders en collega-agenten konden snel ingrijpen. En langs de snelweg A28 bij het Gelderse Putten zijn vandaag voetbalsupporters met elkaar op de vuist gegaan. Bij de confrontatie bij een tankstation raakte zeker één persoon gewond. Ook werd er een auto in brand gestoken. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar een graad of 8 bij weinig wind. Morgen wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
2: RTV Parkstad.
3: Ja, via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
2: RTV Parkstad.
3: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
1: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje. Zelfs midden in de nacht. Echt. Bij ons kan het gewoon. En ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke. Thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt. Van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
3: Café Brakke zet de tijd op 7 uur.
4: RTV Parkstad.
5: Jouw hit.
4: Jouw nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Volgens premier Netanyahu heeft Israël bijna alle verantwoordelijken voor de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 uitgeschakeld. Hij noemt de missie bijna voltooid. Zijn uitspraak volgt op een Israëlische aanval waarbij Hamas-leider Ezzedine Al-Haddad zou zijn gedood. Israël beschouwt hem als een van de organisatoren van de terreuraanval waarbij ruim 1200 mensen omkwamen. Sindsdien voert Israël een groot militair offensief uit in de Gazastrook, waarbij ook al veel Palestijnse burgers zijn getroffen. Het is nog niet duidelijk waar de drone vandaan kwam die vandaag in de Verenigde Arabische Emiraten een kerncentrale heeft geraakt. Volgens het ministerie van Defensie ontstond daarbij brand bij een generator. Er vielen geen gewonden, twee andere drones werden onderschept door de luchtafweer. De herkomst van de drones is onduidelijk en wordt nu onderzocht. Hij zou via het westen het land in zijn gekomen, mogelijk uit Iran. De centrale zorgt voor bijna een kwart van de elektriciteitsbehoeften van het land. In Duitsland zijn vandaag op meerdere plekken bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Daarvoor moesten tienduizenden mensen tijdelijk hun huis verlaten. In de stad Pforzheim werden bijna 30.000 inwoners geëvacueerd vanwege een zware Britse bom van bijna 2 ton. In Bitburg werden 7 Amerikaanse bommen ontmanteld. Het vinden van onontplofte oorlogsresten komt in Duitsland regelmatig voor. Vorige maand werd er nog een bom gevonden in Dresden. En op het Deense eiland Anholt zijn strandgangers op het karkas van de overleden walvis Timmy geklommen om selfies te maken. Dat gebeurde ondanks waarschuwingen van de autoriteiten om uit de buurt te blijven. Experts waarschuwen dat dode walvissen gevaarlijk kunnen zijn doordat gassen zich ophopen in het lichaam. Ook bestaat het risico op verspreiding van ziektes. De bultrug Timmy spoelde enkele dagen geleden dood aan op het eiland. Eerder was hij vanaf Duitsland nog naar open water gebracht. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar een graad of 8 bij weinig wind. Morgen wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een westelijke wind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
8: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
9: Nee hoor.
10: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
8: Inderdaad, echt vakwerk.
10: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
11: Kom binnen!
12: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, mag wat kost.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Eckrade, zei je?
0: Rockmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser.

0: 0630 360808.
1: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik en geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
1: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog wel ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
5: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.

0: Broodje, krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
0: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
3: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
4: RTV Parkstad.
5: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Volgens premier Netanyahu heeft Israël bijna alle verantwoordelijken voor de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 uitgeschakeld. Hij noemt de missie bijna voltooid. Het is nog niet duidelijk waar de drone vandaan kwam die vandaag in de Verenigde Arabische Emiraten een kerncentrale heeft geraakt. Volgens het ministerie van Defensie ontstond daarbij brand bij een generator. In Duitsland zijn vandaag op meerdere plekken bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Daarvoor moesten tienduizenden mensen tijdelijk hun huis verlaten. En op het Deense eiland Anholt zijn strandgangers op het karkas van de overleden walvis Timmy geklommen om selfies te maken. Dat gebeurde ondanks waarschuwingen van de autoriteiten om uit de buurt te blijven. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar een graad of 8 bij weinig wind. Morgen wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
1: RTV Parkstad.
4: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
6: RTV Parkstad.
4: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan het team van Triton Marketing. Wij bouwen de functionele, maar ook...

0: toekomst klaar. airco-solarparkstad.nl.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dicht toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
0: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
3: Café Drakken zet de tijd op 8 uur.
4: RTV Parkstad.
5: Jouw hits.
4: Jouw nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. In Oostenrijk is een wandelaarster overleden na een aanval van koeien. De 67-jarige vrouw werd in een weiland in Oost-Tirol door een kudde dieren aangevallen en raakte daarbij dodelijk gewond. Ook haar 65-jarige echtgenoot liep zware verwondingen op. Waarom de koeien agressief werden is nog niet duidelijk. De autoriteiten in Oostenrijk waarschuwen vaker voor gevaarlijke situaties met koeien in berggebieden. In september overleed daar nog een 85-jarige man na een aanval door een kudde koeien. Volgens premier Netanyahu heeft Israël bijna alle verantwoordelijken voor de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 uitgeschakeld. Hij noemt de missie bijna voltooid. Zijn uitspraak volgt op een Israëlische aanval waarbij Hamas-leider Ezzedin al-Haddad zou zijn gedood. Israël beschouwt hem als een van de organisatoren van de terreuraanval waarbij ruim 1200 mensen omkwamen. Sindsdien voert Israël een groot militair offensief uit in de Gazastrook, waarbij ook al veel Palestijnse burgers zijn getroffen. Het is nog niet duidelijk waar de drone vandaan kwam die vandaag in de Verenigde Arabische Emiraten een kerncentrale heeft geraakt. Volgens het ministerie van Defensie ontstond daarbij brand bij een generator. Er vielen geen gewonden, twee andere drones werden onderschept door de luchtafweer. De herkomst van de drones is onduidelijk en wordt nu onderzocht. Hij zou via het westen het land in zijn gekomen, mogelijk uit Iran. De centrale zorgt voor bijna een kwart van de elektriciteitsbehoeften van het land. En in Bulgarije is een man om het leven gekomen na een aanval van een beer. Het slachtoffer van in de 30 werd gevonden in het berggebied Vitosha, net buiten de hoofdstad Sofia. Dat gebied op een hoogte van bijna 2300 meter is een populaire wandelbestemming voor inwoners van Sofia. Er leven allerlei wilde dieren, waaronder ook 12 beren. Volgens onderzoekers gaat het om een aanval van een moederbeer met haar jong. Voor zover bekend is het ook de eerste dodelijke berenaanval in Bulgarije in 15 jaar tijd. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar een graad of 8 bij weinig wind. Morgen wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een westelijke wind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Zometeen op RTV Parkstad. Henk van Baaren.
7: Café Brakke rules. Weet je waarom? Zijn we als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste biet tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
8: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
7: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
9: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
10: En papa durft er niet in.
9: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Mondelverde. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
8: Bij Taxi Centrale Beer.

0: En wat is dat een lekker nummer natuurlijk, hè? Ja, Maroon 5. En Makes Me Wonder op deze 17e mei 2026. Ja, mogen we het zeggen. We begonnen eigenlijk met een heel ander nummer. Ja, dat kan ik je vertellen welk nummer. Games People Play. En daar gaan we het vanavond over hebben. Van wat spelen mensen het liefst van spelletjes? Nou ja, spelletjes. Er zijn spellen erbij die zijn wel best serieus, moet ik zeggen. En dan gaan we het vanavond hebben over schaken. Klopt, hè?
1: Heel serieus spel, ja.
0: Ja, serieus spel, ja. Ik heb het meegemaakt. Ik heb een uurtje gekeken tijdens zo'n toernooi, zeg maar, hè. Dat was best wel interessant, moet ik zeggen.
1: Ja.
0: Ja, oké. Okay. Nou, welkom. Roy zit naast me. Ja. Hoe ging het vorige week? Ging het lekker met jou? Of,
1: ja, het ging even een beetje een hiccup bij het opstarten. Maar verder ging het...
0: Moet je nooit zeggen. Moet je nooit zeggen.
1: Dat hebben de mensen echt wel gehoord, hoor.
0: Ja? Oké. Okay. Commentaar? Nee, hè?
1: Nee, dat niet. Alleen maar...
0: Alleen fanmailen.
1: Ja, alleen fanmailen.
0: Dat dacht ik al.
1: Ik onder de mailtjes nou.
0: Oké. Goed, we hebben gasten vanavond en ik ga het Roy alles over vertellen.
1: Ja, we hebben twee... intelligente gasten, want het moet bijna wel met deze sport, hè. Cindy en Gino. En ja, ik zou zeggen, stel je even voor en waar ben je precies van? En Cindy mag beginnen. Mag goed de microfoon bij de mond en dan...
2: Ik ben Cindy en Cindy Harder. En ik ben bezig met schaken, zowel op een schaakclub als schaken op school. Ik probeer samen met mijn zoon Gino... om het schaken wat te verheffen en het onder het normale publiek te krijgen... en meer jeugd aan het schaken te hebben en een groter publiek te krijgen. Dus.
1: Ja, een beetje als evangelist het schaken onder de mensen brengen.
2: Ja, klopt. Ja.
1: Heel goed. Gino.
3: Ja, ik ben Gino, de zoon van Cindy. Wij doen dus inderdaad het schaken op... wij organiseren toernooien... hebben onze schaakclub zelf. Wij geven schaakles op scholen, op schaakclubjes en dergelijke. En, ja.
1: Ja. En jullie zijn bezig vooral in Limburg, Zuid-Limburg? Of?
3: Vooral Maastricht en omstreken. Dus Limburg. Eigenlijk overal in Limburg. Maar ja, op dit moment vooral Maastricht. Wat regio's ernaast.
1: Ja. Ja. Ja, en we gaan het dadelijk hebben over eventjes over jullie vereniging. Hè? En dan natuurlijk over... het tweede blokje, wat de grote passie van jullie, het schaken zelf. En daar hebben we natuurlijk een hele hoop over te vertellen. Hè. En
3: ja, dat klopt.
1: Vooral voor de mensen die luisteren, ja, mag je dadelijk ook even uitleggen wat schaken eigenlijk voor iets is. Hè. Want ja, iedereen kent waarschijnlijk wel het bord met de 64 vakjes en de twee mooie opgeleinde rijen met stukken. Maar verder zegt ze dat misschien nog niet zoveel. Dus daar gaan we het dadelijk over hebben. En dan natuurlijk nog wel iets waar we ook naar uitkijken. Naar de toernooien die hier in Nederland en vooral in Nederland en in Limburg gaan plaatsvinden. Ja? Nou, dan gaan we eventjes naar de muziek. En dan gaan we zo meteen terugkomen.
4: RTV Parkstad. Parkstad. Parkstad. Parkstad.
5: I really need you. I really need your love right now. I'm fading fast. Not gonna last.

0: It's gonna be okay. Robin Schulz samen met James Blunt op je radio. En straks nog meer van die heerlijke muziek. Maar eerst Roy met de gasten van vanavond.
1: Ja. We hebben eventjes een voorstelrondje gedaan. Hè, en jullie zitten hier om het schaken te promoten. Maar natuurlijk ook even jullie eigen vereniging nog wat te promoten. Want, ja, jullie zijn altijd wel op zoek naar leden, denk ik. Hè? Ja. De vereniging heet... Schaakvereniging Op Zijn Plaats. Ja. Leuke naam.
2: Dankjewel.
1: Hoe kom je daaraan?
2: Zoals het al zegt. Op zijn plaats. We hebben veel leerlingen die... En we zijn bekend met kinderen die wat slimmer zijn. En soms zich wat vervelen in het onderwijs. Ja. En die willen wij zeg maar een plaatsje geven waar zij op zijn plaats zitten. Dus In die trend is dat eigenlijk gekomen. Plus dat het handig is als je weet waar de schaakstukken moeten staan.
1: Die moeten op zijn plaats
2: die
1: staan.
2: Die moeten
1: ja,
2: zeker op zijn plaats staan.
1: Ja. En ik heb begrepen dat jullie hem zelf hebben opgericht, die vereniging.
2: Ja, klopt.
1: Ja. Dus in de buurt is er niks?
2: Er is wel een schaakvereniging in de buurt. Maar waar het eigenlijk uit ontstaan is... we hadden op de talentvolle school Scharren in Maastricht... hadden we ook heel veel talentjes. Het is gewoon een goede school waar de kinderen... waar veel slimmere kinderen zitten. Daar waren wat kinderen die talenttraining nodig hadden... om wat verder te komen dan de rest van die op school aan het schaken was. We hadden daar toen iets van 30 leerlingen al tussen de middag op school. 2 dagen in de week. En aangezien de talenttrainingen in Eindhoven plaatsvinden... en de kinderen erg ver moesten rijden... zijn we in Maastricht begonnen met talentlessen te geven... om 2,5 uur per keer in buurtcentrum Daalhof.
1: Ja.
2: En aangezien er meer en meer kinderen kwamen... en ook kampioenschappen gingen spelen... als ze een lidmaatschap van een club nodig hebben... Zijn we de vereniging op gaan starten. En die is nu officieel vanaf 3 jaar geleden.
1: Ja. Maar officieel had je hem al langer. Had je hem al leren opgericht?
2: De talenttrainingen zelf waren gewoon alleen daar op locatie... omdat het in de avond was op de donderdag. En naar meer leerlingen naar de club wilden... zijn we de vereniging gestart.
1: Ja, En je zegt zeer intelligente kinderen. Betekent dat ook dat schaken alleen voor intelligente mensen is?
2: Nee, zeker niet.
1: Gelukkig.
2: Nee, zeker niet.
1: Want ik heb ook ooit geschaakt en ik vind mezelf niet bijzonder intelligent... Maar iedereen kan schaken.
2: Ja, iedereen kan schaken, ja. Ja.
1: Gelukkig.
2: Vanaf zo'n 4-5 jaar zijn de meesten er wel aan toe om de beginselen te leren.
1: Ja, want aan zich, dus de zetten zijn niet zo moeilijk, hè?
2: Nee, de zetten zelf zijn niet heel moeilijk, nee.
1: Nee, precies. Dus het gaat meer om de tactiek en het vooruitdenken.
2: Ja, klopt.
1: Waar het eigenlijk echt om gaat, hè?
2: Ja, met schaken kan je oneindig veel vooruit gaan denken. En het is eigenlijk onmogelijk om alles te zien wat er kan gebeuren op het bord.
1: Ja. Hoeveel kids, volwassenen zitten er nu bij jullie vereniging?
2: We hebben nu op de vereniging van Op Zijn Plaats hebben we zo'n 30 à 35 leerlingen.
1: Ja, en die schaken allemaal ook regelmatig in toernooien? Of?
2: Ja, die schaken regelmatig in toernooien.
1: Ja, en ik heb begrepen dat jullie ook hoge ogen scoren.
2: Sorry?
1: Dat jullie hoge ogen scoren.
2: Ja, klopt. Ja. Ja, wij hebben wel een training die ingaat op het denken zelf en op de setten.
1: Mm-hmm.
2: Dus Gino en ik doen dat samen omdat ik meer op het gedrag van de kinderen kijk. Ja. En het activeren van het denken. En Gino die is een wat betere schaker dan ik.
1: Ja.
2: En wint ook partijen. Iets wat ik regelmatig voor me kiezen krijg... dat ik toch andere setten had moeten doen om de partij te winnen.
1: Ja. Maar dat kom je pas naar de hand in de analyse achter, neem ik aan. Of,
2: op het bord ik er al achter.
1: Ah, toch al. Ja, maar jullie doen ook wel eens tegen elkaar schaken. Of durf je dat niet meer aan?
2: Niet meer, nee.
1: dat was toen je nog wat jonger was, denk ik.
2: Klopt.
1: Ja. Ja, het is natuurlijk wel een beetje als je verliest van schaken... is toch wel iets anders dan een spelletje mensen aan je niet verliezen, denk ik.
2: Ja, dat denk ik wel.
1: Ja.
2: Het mens erg je niet aan bepaalde dobbelstenen, hier bepaal jezelf.
1: Ja, dus een beetje sterf je van binnen dan.
2: Ja, een beetje wel, ja.
1: Ja.
2: De leerlingen bij ons op de club die leren ook altijd om na de partij... als ze gewonnen hebben, even een oogje in het zeil te houden... hoe het met de tegenstander gaat.
1: Okay.
2: Ook voor het sociale effect.
1: Ja.
2: Dus toch wel goed als de kinderen die alles winnen een beetje leren om op de anderen te letten.
1: Oh, dat vind ik heel netjes.
2: Dankjewel.
1: Heel belangrijk. Ik maak dat niet vaak mee dat je bij een sport zegt... Ja, let even op degene die je net verslagen hebt. Van of die
2: Nou, als je jong bent en je doet half uur zo je best om de partij te winnen... en dan vervolgens verlies je in je dame wat je beste stuk is... en je verliest daardoor, dan kan dat heel hard zijn.
1: Ja, dat klopt. Ja. Dat kan ik me nog wel herinneren.
2: Dat klinkt niet goed overigens.
1: Nee, ik heb eens een keer, toen ik zelf ook nog schaakte... heb ik eens een keer een jongetje verslagen met de herdersmat. Ja, dat is
2: heel gemeen, dan had je makkelijk kunnen verliezen.
1: Ja, precies. Dat gebeurde me ook de ronde daarna. Ja, dus...
2: Wij leren over het algemeen dat de herdersmat... wat een hele snelle matpositie... is wat je er tegen kan doen. En dat het handig is om te leren.
1: Ja.
2: Zodat je er wat tegen kan doen. Maar dat je het niet meer speelt.
1: Nee, precies. Dat was mijn meisje helaas ook. Ik heb het dan nooit meer gedaan.
2: Goed zo.
1: Ja. Maar goed. Even terugkomend. Jullie doen regelmatig die toernooien. En, jullie scoren hoog. Doen jullie het alleen met z'n tweeën? Hebben jullie nog hulp van grootmeesters?
2: Niet van grootmeesters. Dat is ook niet nodig voor het organiseren van het toernooi. Die spelen liever zelf, denk ik. En Gino en ik doen dat over het algemeen samen. Maar wel met hulp van andere mensen. Dus wij verzinnen waar het toernooi gaat plaatsvinden. Ja. En wat we voor toernooien doen. En daarnaast hebben we... hulp van de Limburgse Schaakbond, maar ook zeker van de organisatoren in België.
1: Ja.
2: Ook van Schaakclub in Eijsten en arbiters die daar helpen met de toernooien indelen.
1: Maar dan heb je het puur over de toernooien zelf eigenlijk. Maar ik bedoel, hoe krijg je die kinderen constant naar een hoger niveau geteeld? Want ik kan me voorstellen dat... Niet alleen het spelen is, wat volgens mij, of wat ik denk wel de grootste bijdrage is aan het niveau verbeteren. Maar ik denk vooral het tactisch leren of zo, dat toch ook wel een rol speelt.
3: Ja, daar zou ik veel verder gaan. Ik heb daar zelf heel lang over nagedacht. Ik ben nu 30 jaar oud en ik schakel toernooi sinds dat ik 5 jaar ben.
1: Mm-hmm.
3: Dat is een hele goede vraag. Daar zijn heel veel dingen voor nodig. Je hebt spelers die gewoon heel veel potjes spelen. Die worden soms heel goed en soms blijven die ook een beetje hangen.
1: Ja.
3: Bij het lesgeven probeer eigenlijk... Ja, ik probeer dan eigenlijk iedere les ook voor mezelf te kijken... hoe kan ik die lessen beter maken? Want ik doe dan wel een les. Oké, de kinderen worden beter. Wij hebben in 2022 en 2024 hebben wij het Nederlands kampioenschap gewonnen.
1: Ja, gefeliciteerd.
3: Dankjewel. Een van de dingen die eigenlijk direct daarna kwam... was, wat doe ik nou verkeerd? Want dit kan toch beter? Dat klinkt misschien een beetje gek, maar... Ja. Eigenlijk iedere keer dat je een kampioenschap win... of daarmee klaar bent, of een paar van je studentjes hebt die dan... Ja, die goed of niet goed presteren, ga je toch wel kijken van... ja, hoe kan ik als coach, trainer, lesgever dit nu toch beter doen?
1: Ja.
3: Ik heb daar recent nog over nagedacht. Ik denk dat er een paar dingen belangrijk zijn. 1 is veel potjes spelen. Gewoon de ervaring.
1: Ja.
3: 2 is, je moet ook wel echt met schaken een beetje actief trainen. Dus je moet wel een paar van de puzzels... Dus we hebben in Nederland hebben we de 4e Koninklijke Schaakbond en dan... Cor van Wegerde en... Och, dat is wel heel erg dat ik niet opkom. We hebben de stappenmethode. En dat zijn boekjes waarin bepaalde populaire tactieken inkomen. Dus trucjes in het spel.
1: Mm-hmm.
3: En dat is een beetje de geaccepteerde manier hoe de kinderen dat dan leren. Dan ga je dus puzzels oplossen. Bijvoorbeeld schaakmat in 1. Dus probeer in 1 zet te winnen. Dan heb je dan een stelling voor je. Een partij die daar op het bord staat. En dan probeer je dat steeds te herhalen. En die probeer je op die manier, ga je dan steeds 1 niveau hoger... probeer je steeds iets beter te worden in de trucjes. Nou, dat zijn dus de trucjes trainen. Dat is echt de training.
1: Ja.
3: De partijen spelen. En ook high stakes. Dus echt gewoon partijen spelen die gewoon voor jouzelf belangrijk zijn. Dus we hadden het net ook al over dat... wanneer je partijen verliest, voelt dat niet goed bij het schaken. hoe goed die winst ook wel kan voelen. Maar ja, als je alleen maar tegen je papa of mama speelt, of je buurvriendje of de kinderen op school en je bent veel beter, daar ga je niet veel van leren.
1: Nee.
3: Op een gegeven moment weet je het wel. En ja, dan ga je dus bijvoorbeeld toernooien opzoeken, wedstrijden spelen. En het is echt belangrijk dat je die belangrijke wedstrijden een beetje probeert aan te pakken. Vooral bij de kinderen die echt wel ver willen komen in het spel. Ja, dan zal je belangrijke wedstrijden moeten spelen. Winnen, maar ook verliezen. Om te kijken, hoe ga ik hier zelf mee om? En het laatste wat ik heel belangrijk vind, is dat je toch iets van coaching, lesgeven, iets van richting krijgt. Sommigen zullen YouTube-filmpjes kijken. Sommigen kijken op naar een speler die heel goed is. Bijvoorbeeld de huidige beste speler, officieel niet wereldkampioen, Magnus Carlsen.
1: Ja.
3: Ja, je zal toch iets van begeleiding nodig hebben. Ik en mama, Cindy, die gaan dus de toernooien langs met de kinderen. En ja, als die klaar zijn met een partij, wij staan er dan bijvoorbeeld toch stiekem nog ergens achter te schuilen om te kijken wat er aan de hand is. Om te kijken, wat kan je er beter doen? En soms zie je een van de spelers bijvoorbeeld die dan, ja, die dan net één stuk extra nog had kunnen gebruiken om dan toch nog iets meer firepower, een beetje push erin te krijgen. En je gaat dan na de partij geven met die jongens en meisjes. Ga je het over hebben? Kan je de volgende partij dit proberen? Wij kwamen vandaag ook van een toernooi. En ik weet nog één ding dat ik heb verteld. En dat was tegen één jongetje. Die verloor zijn eerste partij. Dat was een beetje droevig. En die heb ik dus verteld. Ja, neem dan iedere set die je speelt. Neem gewoon 20 seconden. Je hoeft niet eens na te denken. Kijk naar het bord. Je weet wat je gaat doen. En je wacht gewoon even die 20 seconden af. Kijk naar het bord. En misschien zie je, oh, misschien is dat niet zo handig. En ja, zo probeer ze een beetje te begeleiden. Een beetje richting te geven. Kijk om guidelines een beetje heen en weer te helpen.
1: Ja, want echt schaakles geven. Hè, van stukken moet je zo en zo zetten. Dat niveau zijn jullie toch lang voorbij. Hè?
3: Dat gaat de eerste 1-4 lessen en dan ben je daar voorbij. Ja, we proberen ook niet al te langdradig daarmee te gaan. Vroeger leerde je dan nog wel, zo beweegt de toren.
1: Ja, precies.
3: Ga dat maar even een half uurtje proberen. Ja, dat is hetgene dat ik dus niet wil.
1: Nee.
3: Ik probeer dat zo snel mogelijk te doen. Ik zet een stuk op het bord. Ik geef een korte uitleg. Sommige kinderen die begrijpen dat niet gelijk. Dat is niet erg, want begeleiden. Deze doe je hier. En dan heb een klokje ernaast staan. Dan mag je nog lekker fijn op klikken. Dan weet je, je beurt is voorbij.
1: Ja.
3: En dan doe je dat een paar keer heen en weer. En dan wordt het spelende wijze toch wel sneller en makkelijker om dat echt te leren.
1: Ja. Jullie doen ook meteen met de klok erbij? Dus begrijp ik.
3: Soms wel, soms niet.
1: Okay.
3: Ik heb toevallig altijd een schaakklokje bij me.
1: Ja.
3: Dan zet ik heel nerveus altijd 1 minuutje op voor de kinderen. Die schrikken zich helemaal kapot. Want ik druk die klok in 1 keer aan. Dan staat er 1 minuut. En die kinderen weten ook wel, als mijn tijd voorbij is, dan heb ik verloren. Het eerste wat ik doe is, je mag niks doen. Laat eerst even die tijd gewoon lopen. Leer even dat er niks aan de hand is. Probeer gewoon even te realiseren. We zijn nog levend. De school brandt niet af. En dan doen we de klok opnieuw. En dan zeg ik, die tijd maakt niet uit. Gaan we even die zet om. Maar ik wil wel even, voor mij zeg ik dan, eigenlijk voor hun stiekem. Iedere zet die je doet, druk even met dezelfde hand waarmee je speelt. Druk je op het klokje. En dan zie ik dus hoe snel ze zijn. En dat gaat steeds sneller.
4: Ja. Er zit wel een enorme druk achter natuurlijk, als je dat klokje indrukt natuurlijk. Hè?
3: Ik weet niet wat dat is. Dat is heel speciaal. Ja. Ik weet niet of dat alleen maar schaken is ook. Ik neem aan van niet, maar er zit wel echt die druk achter. Ja. Ja. Je wil echt. Het voelt ook gewoon lekker.
4: Is dat een makkelijke manier om te leren, om te onthouden?
3: Ik denk van wel, want je hebt dus echt een, je doet je zet en dan klik op het klokje. Dit is mijn zet. En de meeste kinderen gaan gelijk rechtop zitten. En dan weet je, oké, het is gewoon leuk. Het wordt gelijk leuk. Er komt gelijk uitdaging bij. Ik heb ook wel wat ouders gehad die dan ook toch stiekem een beetje meededen. Die kregen ook dat klokje bij zich. En die staan helemaal in brand, in paniek. En wat gebeurt hier nou?
1: Nou ja, nog mijn eerste toernooitje dan. Dat schoolschaaktoernooitje. Wij hadden nog nooit met een klok geoefend. En ineens staat er zo'n klok. Nou, voor mij was dat paniek, hè. Want ik dacht, ja, serieus. Ze hadden mij dat nooit geleerd. Dus ik vind het heel goed dat jullie dat wel op voorbereiden. En zelfs ook dat je daar niet te druk over moet maken. Want voor mij was het echt meteen waarom ik
3: ik probeer
1: ook die herdersmat probeerde. Ja, dat lukte precies. Wel.
3: Je probeert ook wel niet. Ja. Probeer niet alleen het schaken te pakken. Je probeert wel echt de mindset een beetje erbij te pakken. Van hoe voelt het spel? Hoe moet je erover nadenken? Het leuke met schaken vind ik persoonlijk dat je op heel veel manieren zelf de problemen kan gaan oplossen. Ja. Dus je hebt een bepaalde stelling, bepaald de positie op je bord. De stukken staan op een manier. En ja, je ziet een probleem. Oh nee, ik ga dat stuk verliezen. Of ik ga schaakmat staan. Of ik word herdersmat gepakt. ja, je wilt het op meerdere manieren kunnen oplossen. Zodat je het ja, voor jezelf ook makkelijker maakt om erover na te denken. Dat het telt ook niet alleen bij het schaken.
1: Nou. Okay. Ja, jij wilt natuurlijk willen jullie wat meer aanwas krijgen. Ik zou zeggen, hoe kunnen mensen jullie bereiken? Kun je alvast een keer eventjes benoemen?
2: Mensen kunnen ons bereiken via de e-mailadres op zijn plaats @hotmail.com. Maar ook op de LISB-website zijn wij terug te vinden onder Schaakvereniging op zijn plaats.
1: Ja. Okay.
2: Is het handig om een telefoonnummer te noemen?
1: Dat is aan jezelf. Je zult denk ik geen rare telefoontjes krijgen, maar mensen die geïnteresseerd zijn.
2: Maar mensen mogen me altijd bellen op 06 27 38 0204.
1: Ja,
2: of inderdaad via het e-mailadres op zijn plaats @hotmail.com.
1: Goed. We noemen het dadelijk nog een keer na de break.

0: Ja, ze waren zo lekker aan het discussiëren op de achtergrond. Ik denk, zet de schuim maar even open. Ja. 1-1. Bobby Brown, who can play that game? Dan heb je het over schaken natuurlijk. Je kunt het ook met twee man, maar je kunt het ook met heel veel mensen in één zaal natuurlijk. Hè. Ja. Goed.
1: Dan noemen, even dan noemen ze het een toernooi, ja.
0: Wat zeg je?
1: Dan noemen ze het een toernooi.
0: Dan noemen ze het een toernooi, ja. Heel goed, Roy. Ja. Heel goed, jongen.
2: Jij hebt het bruggetje gemaakt. We gaan het inderdaad... Okay. Oh nee, we gingen eigenlijk over schaken zelf hebben.
3: Ja, jij mag het zeggen.
2: Ja, nou ja, we kunnen het ook over het toernooi hebben. Want dan draaien we die even om.
3: Dat is prima.
2: Ja, ja, want jullie organiseren heel veel toernooien.
3: Ja,
2: jullie gaan naar heel veel toernooien toe. Ja. Vertel eens wat meer over dat organiseren.
3: Ja, we organiseren veel toernooien. Dat wil zeggen op dit moment het Euregio schaaktoernooi. Daarin hebben we de Euregio Cup en de Euregio League. En de Euregio Cup, dat is echt voor de beginnertjes onder de schakers. Dus als ze net weten wat schaak is en wat mat is, dan kunnen ze daar al aan deelnemen. Gewoon okay, puur om te wennen aan de tijdsdruk van de klok dus. En aan tegen andere spelers te spelen dan waar ze normaal tegen spelen. En ook voor de ouders is dat gewoon om te wennen hoe gedraag je als ouder op het toernooi.
2: Niet schelen.
3: Ja, er zijn gewoon heel veel ouders die het niet doorhebben en zeggen van, oh, mijn zoon staat mat. Of de klok is om. Of ze vertellen gewoon wat goede setters zijn. Ja. En dan hebben wij een beetje de kans op beginnerstoernooien om daartussenin te springen en de ouders te leren van, hé, maar het is hun partij. En zo leren de kinderen ook van, mijn ouder mag zich dus niet met mij bemoeien, ook al zijn ze erbij.
2: Ja. En dan is dat voor iedere schaker? Of moet je dan toch aan een club verbonden zijn?
3: Nee, dan hoef je niet aan een club verbonden te zijn. Dus ieder kind dat zeg maar een beetje kan schaken, kan daaraan meedoen.
2: Okay.
3: En de volgende daarvan is op 31 mei in Houthalen Oost.
2: Okay,
3: en dat is Euregio, omdat het tussen Duitsland, Nederland en België speelt.
2: Ja.
3: We hebben 7 toernooien per jaar. Er zijn er 3 van in Nederland, 2 in België en 2 in Duitsland. Over het algemeen. En het kan wat omwisselen per jaar.
2: Ja, maar dat is echt voor kinderen die net zeg maar beginnen met schaken.
3: Ja, omdat, klopt. Voor kinderen die net beginnen met schaken.
2: Ja. Nou, ouders, als jullie luisteren, goede kans om je kinderen met een toernooi kennis te laten maken.
3: Ja, zeker. Ja. Er spelen ook kinderen vanaf 4-5 jaar mee.
2: Zo.
3: Het zijn wel echt de jonkies, maar we spelen hele kleine kinderen mee.
2: Ja, netjes. Want jullie organiseren nog meer?
3: Ja, hè? Wij organiseren nog meer toernooien. Onder andere het schoolschaakkampioenschap van Limburg. Dat gaat onder scholen in teams van 4. Dan kunnen ze zich inschrijven. En dan kunnen ze zich Limburgs kampioen... of de titel Limburgs kampioen verdienen.
2: Mm-hmm.
3: En ze gaan daarmee ook door naar het Nederlands kampioenschap.
2: Ja, scholenkampioenschap.
3: Ja, scholenkampioenschap, ja. Klopt.
2: En moet een school zich daarvoor eerst kwalificeren of kunnen ze gewoon inschrijven?
3: Met het Limburgs kampioenschap kunnen ze daar gewoon voor inschrijven. Vanaf komend jaar hopen we dat via Limburg Zuid, Midden en Noord te gaan organiseren als voorronde voor het Limburgs kampioenschap.
2: Ja. Dus je hoopt nog dat het zo gaat groeien dat het eigenlijk wel een must is. Dat het echt wel moet.
3: Ja, we schrijven daar zo'n beetje 300-400 scholen voor aan per jaar. We weten dus meestal niet... een week van tevoren weten we meestal nog niet of er nou 4 teams of 400 teams gaan komen.
2: Ja.
3: Dus het is vandaar dat we eerst voorrondes gaan organiseren om daar wat meer zicht op te krijgen.
2: Ja, want dan weet je inderdaad wie de finales hebben gehaald, of in ieder geval wie gekwalificeerd is.
3: Ja. En dan weten we van tevoren welke zaal het handigst is.
2: Ja, ja. En, en heel veel van die scholen geven jullie ook lessen dan.
3: Ja, klopt. Ja.
2: Dus meteen van die scholen, die moeten eigenlijk wel sowieso meedoen.
3: Ja.
2: Ja, ja, als jullie daar les geven, dan verplicht je ze toch wel bijna om dan moet je ook meedoen.
3: Ja, de scholieren willen ook gewoon meedoen.
2: Ja.
3: Meestal hebben we de scholen waar wij zitten, hebben we 2-4 teams die mee willen doen.
2: Kijk, ja. En pak je dan alleen de scholen in de buurt van Maastricht? Of
3: heel Limburg. Dat zei ik dus 300-400 scholen die we aanschrijven per jaar daarvoor. Dus dat is over heel Limburg heen.
2: Ja, ik bedoel, waar jullie dus lessen geven.
3: Waar wij lesgeven is Maastricht, Hulsberg, Kadier en Keer, Sittard, Geleen.
2: Ja. Oh, dat Geleen, dan zit je al, Geleen en Sittard zit je al wat mogelijker. Ja. Dus jullie hebben eigenlijk heel Zuid-Limburg wel te pakken.
3: Ja.
2: Ja. Nou, en ja, goed, als scholen willen van, dat jullie daar les komen geven, dan kunnen ze weer contact opnemen.
3: Dan kunnen ze contact opnemen, ja, klopt.
2: Of met hun lokale schaakvereniging, maar dan moeten ze
3: of
2: wel kunnen.
3: Ja, of even opzoeken de schaakvereniging op zijn plaats.
2: Ja, ja, dat hebben we natuurlijk nou het liefst, hè? Want daar zijn jullie hiervoor.
3: Ja, zeker.
2: Ja. Nou ja, goed, jullie organiseren dan nog meer, geloof ik.
3: Ja, het persoonlijk jeugdkampioenschap hebben we ook. Mm. Dat is in januari elk jaar en dat is via de bond. Dat is een aantal jaar door een andere schaakvereniging gedaan. Ik geloof schaakvereniging Venlo, als ik het goed heb. Mm-hmm. Maar na een aantal jaren waren hun er ook een beetje klaar mee. En hebben ze ons gevraagd om dat te organiseren.
2: Ja.
3: Dat hebben we nu 2 keer gedaan. Dus daar zijn we nog een beetje beginners in. Maar dat loopt eigenlijk goed.
2: Ja. Ja, is ieder toernooi ook anders dan? Of is het toch qua opzet hetzelfde?
3: Nou, het schoolschaakkampioenschap is natuurlijk in teams van 4.
2: Mm-hmm.
3: Dus dat vereist al wat andere voorbereiding. Maar het persoonlijk jeugdkampioenschap, dat is individueel.
2: Ja.
3: En net zoals de Euregio Cup, dat is individueel spelen.
2: Ja.
3: Dus daar kunnen ze gewoon per kind voor opgeven.
2: Ja, en wat voor systeem werken jullie? Werken jullie met het poolsysteem, afvalsysteem? Of?
3: Nee, ze worden gepaard in meerdere groepen. Meestal 3 of 4 groepen qua speelsterkte.
2: Mm-hmm.
3: En naar aanleiding van dat we de leerlingen kennen, met welke rating ze ongeveer, of welke speelsterkte ze ongeveer hebben, worden ze dan die eerste ronde ingedeeld. En daarna is dat noemen ze Zwitsers. De kinderen met 0 punten komen tegen een ander kind met 0 punten. Heb je 1 punt, dan kom je tegen iemand met 1 punt. En zo ga je eigenlijk bord 1 zit degene met de meeste punten. Of de sterkste speler. En dan langzamerhand, hoe meer je naar bord 1 komt, hoe meer punten je hebt. Ja. En hoe hoger je in de ranglijst staat.
2: Ja, de ranglijst van dat toernooi.
3: Ja, van dat toernooi.
2: Ja, ja, ja. En in de scale worden ze, hoe worden ze dan geplaatst? Op basis van ranking of van rating? Hoe worden ze geplaatst? Want wie speelt als eerste op dat eerste bord?
3: Ja, dat is eigenlijk afhankelijk van de andere toernooien waar ze spelen. Ja. En de meeste spelers doen al op meerdere toernooien mee. Dus ja, dan of we kennen ze of ze hebben een rating van de KNSB.
2: Ja, even over die rating. Want ja, ik snap er niet zo heel veel van. Heel klein beetje, maar hoe verzamel je die punten? Want je kunt dat heel veel punten kun je verzamelen door toernooien te winnen of partijen te winnen zelfs?
3: Door partijen te winnen. Stel iemand heeft een hoge rating en die speelt tegen een lage rate speler. En die lage rate speler die wint, dan krijgt die heel veel punten erbij. En die sterkere speler verliest heel veel punten.
2: Ja.
3: En hoe dichter je niveau bij elkaar zit, hoe minder punten er eigenlijk verloren gaan of gewonnen worden. En zo kom je dus op een bepaalde speelsterkte uit.
2: Ja, en
3: dat hoeven wij gelukkig niet zelf te doen.
2: Nee.
3: Wij geven door welke spelers de winnen en verliezen aan de KNSB of aan de LISB, de Limburgse Schaakbond. Sommige spelers ook voor de FIDE, voor de Wereldbond. En daar wordt berekend welke punten erbij komen. En die telling is 1 keer per maand.
2: Ja, oké. Okay. En die punten die blijven staan dan? Ook als je een tijdje niet speelt? Of,
3: ja, als je een tijdje niet speelt, dan blijven ze staan. Alleen als jeugdspeler. Als je een aantal jaar niet speelt, dan vervallen ze. Omdat je natuurlijk een heel eind gegroeid kan zijn. En dan een andere speler veel punten af zou nemen, terwijl je een wat sterkere speler bent.
2: Ja, ja, snap ik. Ja. En wat is een goede ranking? Of een goede rating, sorry.
3: Een goede clubspeler, volwassen, heeft zo'n 1700-1800.
2: Ja.
3: En een goede speler, ja, 2000-2100, dan word je wel een beetje gezien als een sterkere speler.
2: Ja, en internationaal? Zo'n Carlsen rol,
4: ja,
2: wat heeft
4: hij zo? Je hebt nu de niet wereldkampioen, want deze meneer Magnus Carlsen die vindt het wel een beetje genoeg geweest met de wereldtitels.
2: Ja.
4: Die denkt dat kost me veel te veel moeite, 6 maanden voorbereiden. Die heeft nu een rating van 2800 en rond de 30, 40.
2: Ja.
4: Misschien iets hoger zelfs. Stel dat je de hoogste titel in het schaak is een grootmeester.
2: Ja.
4: Daar hebben meer mensen vast al van gehoord. Dan zal je een rating moeten hebben van 2500. Dat is flink.
2: Ja.
4: Ik zelf heb nu een rating van 2100. En als je zeg inderdaad 1700, 1800 hebt, dan ben je wel een redelijk sterk speler. Dan heb je misschien wel hier en daar een klein lokaal toernooitje gewonnen. 2000, 2100, dan begin je echt gewoon. Dan heb je redelijk veel bekers binnen. Bij de 2200 moet ik zeggen, kreeg je de kandidaatmeestertitel.
2: Ja.
4: Dat is de eerste schaaktitel die je kan krijgen. Bij de 2300 is dat Fidermeester. 2400 is dat internationaal meester. Maar dat heeft niks met internationaal of nationaal te maken. Het is allemaal internationaal.
2: Mm-hmm.
4: En dan heb je de grootmeestertitel op 2500. Ja. Sommige schakers noemen 2700 nog super grootmeester, zo te zeggen. Maar
2: ja.
4: Dat is geen officiële titel. Maar als je echt op topniveau kijkt, is alles boven de 2700. Dat is echt verdiend. Dan hoor je echt bij de top.
2: Ja, ja. En zo'n stevig, je staat aan de top. Kun je dan nog meer punten krijgen?
4: Je kan altijd meer punten krijgen. Eigenlijk moet je het zo zien. Wij zijn twee spelers. En voor de gemiddelde speler zal je ieder gezamenlijk 20 punten in de pot gooien. Als ik 200 punten meer heb, dan zal ik helaas wat meer punten in de pot moeten gooien. En de winnaar die zal dan al die punten uit de pot pakken. Dus het maximale verschil, nou, dat zijn wat redenen voor, is 400 punten qua verschil.
2: Ja.
4: Als ik een speler ben met 1500 punten tegen iemand met 2000 punten, wordt er ook 400 punten maar gerekend. Zou de speler met de lage rating dan winnen, dan zou die 19, als ik me niet vergis, 19,6 punten verdienen. En de andere speler die verliest dan 0,4. En dat gaat ook de andere kant op. Die speler die kan dan zoveel krijgen en
2: ja.
4: Dus je gooit eigenlijk dus gezamenlijk de punten in de pot. Hoe meer punten je hebt boven je tegenstander, hoe meer jij erin moet gooien, je zal altijd punten kunnen krijgen.
2: Ja, oké. Okay. Dus bijna een beetje gokken.
4: Ja.
0: Goed. Jongens, we hebben nog even kijken, nog 8 minuten. Er komt nog muziek zo meteen. Ik heb even een vraag aan jullie. Topschakers, wie is jullie favoriet?
3: Magnus Carlsen.
0: Oh, dat was je zo klaar, hè?
4: Bobby Fischer, Robert James Fischer.
0: Waarom?
4: Knettergek, gaat agressief spelen, wilt alleen maar winnen, gaat niet voor gelijkspel.
0: Dus je moet knettergek zijn om het spel te doen, natuurlijk.
4: Wel, ja, hij was toch ook wel echt een van de sterkste spelers vergeleken met zijn era, met zijn medespelers.
0: Oké, heb je daar wat van geleerd tijdens schaaktoernooien?
4: Sorry?
0: Heb je daar wat van geleerd tijdens de schaaktoernooien, op de manier waarop hij dan schaakt?
4: Dat niet per se, nee.
0: Nee, oké. Okay.
4: Nee.
0: Okay.

0: Coldplay, Adventures of a Lifetime. We zijn bijna op het einde van het eerste uren van Parkstad Regiosport. Zometeen komen we bij je terug. Naar de reclame nieuws weer en reclame. Dan gaan we weer verder met Gino, Cindy en Roy. Spreek je zo, doei.
1: Dit is het weekend.
2: Weekend
1: van RTV Parkstad.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Barstad in heel Zuid-Limburg.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Want het oog wil ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
5: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
2: Café Drakke zet de tijd op 9 uur.
6: RTV Parkstad.
7: Jouw hit.
6: Jouw nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. In Mexico zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een gewapende aanval in de deelstaat Puebla. Onder de slachtoffers zijn 6 mannen, 3 vrouwen en een kind. De groep werd onder vuur genomen en de autoriteiten zijn een groot onderzoek gestart naar de daders en het motief voor de aanval.

0: gesproken tussen de VS en Israël. In Oostenrijk is een wandelaarster overleden na een aanval van koeien. De 67-jarige vrouw werd in een weiland in Oost-Tirol door een kudde dieren aangevallen en raakte daarbij dodelijk gewond. Ook haar 65-jarige echtgenoot liep zware verwondingen op. Waarom de koeien agressief werden is nog niet duidelijk. De autoriteiten in Oostenrijk waarschuwen vaker voor gevaarlijke situaties met koeien in berggebieden. In september overleed daar nog een 85-jarige man na een aanval door een kudde koeien. En het Centraal Joods Overleg heeft kritiek op burgemeesters en wethouders die deelnamen aan de Nakba-herdenkingen. Volgens de organisatie moeten bestuurders zich niet mengen in het Israëlisch-Palestijnse conflict. Nakba verwijst naar het verdrijven van Palestijnen rond de oprichting van de staat Israël in 1948. In onder meer Utrecht namen de burgemeester en een wethouder deel aan zo'n herdenking. Het Centraal Joods Overleg vindt dat politieke conflicten niet in lokale herdenkingen thuishoren. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar een graad of 8 bij weinig wind. Morgen wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een westelijke wind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Henk van Baaren.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
5: Een lekkere geur is essentieel.
6: Maar wat is jouw favoriete geur?
5: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
6: tot Michael Kors.
5: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus koop een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
4: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
7: Kom binnen.
8: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, maar wat kost.

0: Prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart Inke Ekrade, zei je?
0: Echocka.macht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.

0: Ja, dat gaan we doen hoor. We laten het licht even aan, jongens. Want als het licht uit doet, dan zie je niks meer. Ja, dan, ja, dat gaat niet goed. Ik draaide voor jou Call Me Bad, I Want Your Sex. En laat het licht aan van Snelle. En wij gaan natuurlijk terug naar onze gasten met Roy, Cindy
1: en Gino.
0: En Gino, ja, absoluut. En we hebben het vandaag over schaken. Ja, ja. Leuke sport.
2: Ja, dat hebben we niet zo vaak, hè. Dat
0: nee,
2: we
0: nee.
2: Een echte denksport hier te gast hebben. Dus ja, Gino was heel enthousiast om te vertellen. We moesten helaas alweer even plaatsmaken voor muziek en nieuws. Dus ja, we gaan nog heel eventjes door. Want gelukkig wil Leo nog wel even blijven. We waren met de toernooien bezig. En we hebben eigenlijk een heel belangrijk toernooi. Hebben we eigenlijk nog niet genoemd. En dat gaat over de Limburgse Open, geloof ik.
3: Ja, in het Pinksterweekend is er altijd een heel groot schaaktoernooi. Een van de grootste in Europa. Die organiseren wij daar dan niet. Gelukkig. Nee. Want dat is een toernooi met 600 deelnemers. We helpen er altijd wel een beetje met de opbouw en de afbouw daarvan. Maar ook laten we de kinderen die lange partijen kunnen spelen, die er al aan toe zijn, die laten we daar meedoen. En daar zijn we uiteraard 4 dagen bij. Van vrijdagavond tot maandag laat in de middag.
2: En het toernooi is, weet je de datum?
3: Dat toernooi is, het begint op 22 mei. Komend weekend en dat is op maandag de 26e afgelopen.
2: Ja, dus ja, prima gelegenheid om langs te komen, denk ik.
3: Ja. Als mensen er zin in hebben, het is heel leuk om daar te komen kijken met je kinderen. Om de grootmeester te zien, maar ook om gewoon eens te kijken hoe zo'n schaaktoernooi nou in zijn werk gaat. Hoe dat eruit ziet. En ook is daar een schaakwinkel van de schaakwinkel De Beste Set uit Best. Is daar aanwezig om schaakboeken te verkopen en schaakspullen.
2: Ja.
3: Ook schaakborden, schaakcomputers. En zij kan ook heel goed advies geven over wat handig is om te lezen of te spelen.
2: Nou, kijk aan. Nou, dan zou ik inderdaad adviseren van heb je een beetje interesse erin en wil je interesse groter laten worden, ga er in godsnaam toe. Want ja, dan mag je met het grote werk mag je al zien. Hoe dat in zijn werk komt, want het is een van de grootste toernooien.
3: Het is een van de grootste toernooien in Europa. Ja. 600 deelnemers en het vindt plaats in de sporthal De Geuzel te Maastricht.
2: Ja, Geuzel Maastricht, nou, dat is niet eens zo heel ver weg.
0: Nee. Dus,
2: ja, echt een aanrader. En ik zou zeggen, ga er vooral naartoe. Zeker als het regent, zou je er naartoe kunnen. Want ja, er speelt natuurlijk nog wel wat meer. Hè. Maar ja, Tata Steel nog even benoemen. Want dat is ook een toernooi. Ja, dat is misschien een van de allergrootste toernooien. En ik heb begrepen dat jullie daar ook zelf geschaakt hebben.
3: Ja, dat klopt. Ik heb daar 1 keer geschaakt.
2: Ja.
3: Dat was samen met Gino en met zijn eerste schaakmeester en juffrouw van de school waar hij begonnen is met schaken.
2: Ja.
3: Daar hebben we de 3-kamp gespeeld. 4-kamp heet dat. Dan speel je 3 partijen. En ik heb daar 1 keer aan meegedaan. En Gino heeft daarna nog vaker meegedaan, maar dan aan de 10-kamp.
2: Ja.
3: Er zijn verschillende divisies, zeg maar, qua toernooi.
2: Dus dan speel je in een groepje van 4 bij de 4-kamp.
3: Ja, en dan speel je 3 partijen.
2: Ja, en bij de 10-kamp neem ik aan dat je met z'n 10 in de groep zit. Trouwens, die logica zou ik hanteren.
4: Ja, dat klopt. In de 10-kamp speel je dan met 10. En speel je, als ik me niet vergis, speel je 9 of 10 dagen speel je dan achter elkaar aan. Ik geloof met de rustdag nog ertussen. En dan speelt iedereen tegen elkaar. En
2: ja.
4: De kampioen die mag zijn groep in. En als het goed is, promoveren naar de volgende groep.
2: Oké, en die groepen zijn, die zijn dus eigenlijk al op niveau ingedeeld?
4: Ja, die zijn op niveau. Dat zijn 1 tot en met, ik geloof, de laatste keer dat ik me herinner tot en met 14, zoiets. Ja. En dan heb je ook nog de masters en de challengers. Dus dat zijn echt, als je daar zit, dan zit je echt met de meesters, zeg maar.
2: Ja, bij de wereldtop.
4: Ja, dan zit je echt bij de wereldtop of de grootmeesters, hè.
2: Ja. En heel even terug naar die Open Limburgse. Hè. Mm-hmm. Wat speelt daar? Wie komen daar op bezoek? Heb je daar ook wereldtop?
4: Dat klinkt een beetje gek. Er komen tussen haakjes gewoon grootmeesters. Het zijn echt extreem sterke schakers. De Limburg Open, dat is ook verdeeld in groepen.
2: Mm-hmm.
4: In 4. Dat wordt wel dat al eerder erover, over de ratings. Dat wordt gesorteerd op rating. Ja. Dus de allerhoogste groep gaat, ik geloof, vanaf 2050 rating en omhoog.
5: Okay.
4: All the way tot de 2800 Magnus Carlsen. Dan heb je nog de B-groep. Dat is van 1850 tot, ja, zeg, 2050, 2100.
5: Mm-hmm.
4: En dan heb je de C en de D-groep daar nog onder.
2: Ja, oké. Okay. Dus daar komen, kun je ook grote namen zien dus.
4: Ja, daar kun je zeker grote namen zien. Ik geloof zelfs dat er zo'n... Vorig jaar waren er 8 liveborden. Dat betekent dat je die partij ook echt gewoon live op het internet... kan je die een beetje live volgen. En dan zou je natuurlijk ook de computer erbij kunnen gebruiken... om te kijken wie er beter staat en welke fouten ze toch maar maken. En als amateur zeg je, ja, dan maakt die grootmeester toch een fout.
2: Ja, of het was een tactiek, hè?
4: Of het, ja.
2: Van, ik lok iemand in de val of zo.
4: Ja, nou, die computers die rekenen dat vrij snel. Als ik me niet vergis, is dat zo'n 2 miljoen zetten per seconde of zo. Ja. Dat de oude Deep Blue toen vroeger nog ging. Die schaakcomputers nu tegenwoordig zijn een stuk sterker. Dus die houden we helaas niet meer bij.
2: Nee. Die gaan, ja, zijn die computers tegenwoordig altijd de winnaar?
4: Ja, er is geen... Heel misschien dat je in de 100 partijen... misschien 1 of 2 keer gelijk spel er tegen krijgt... Ja. Maar winnen gaat niet meer gebeuren.
2: Nee, want stel je voor een meester... Hè? Of jij, ben je ook meester eigenlijk al?
4: Ik ben net geen meester. Net, ik zit er net maar 1 tikje onder.
2: Als bijna meester, hoeveel zetten denk jij vooruit?
4: Oeh, dat is een goeie. Dat hangt van de stelling af. Ik zou in principe... Ja, kan ik wel 300 zetten verkijken als je maar de juiste stelling geeft. Want dat blijft zeg maar, als het hetzelfde patroontje herhalen is...
2: Ja.
4: Dan kan je het best verkijken. Een schaker die best wel gevorderd is, kan ook een blinde partij spelen.
2: Ja.
4: Dus die zou een partij van 20, 30 zetten gewoon blind door kunnen spelen. Er zijn ook stellingen waarvan ik denk, ja, na 2 zetten dan geef ik het al op. Dan weet ik het niet. Er zijn zoveel opties in de breedte.
2: Ja.
4: Als ik 40 zetten kan doen en er eentje moet uitkiezen... en dat ook van de tegenstander. 40 keer 40 is een hoge 1600. Ja,
2: onmogelijke getal dat, eigenlijk.
4: Dan kom je heel snel heel ver.
2: Ja. Ja, en zo'n computer, die rekent gewoon tot iedere mogelijkheid tot aan het einde toe.
4: Die ziet het gelijk.
2: Ja.
4: Die heeft tegenwoordig ook allemaal slimme trucjes om de zaken slecht te zetten, dan niet te bekijken. En dan dat gaat veel te efficiënt.
2: Ja, want die zal een zet zetten, kijken wat daar de uitkomst van is. En meteen al een hoop paden laten afvallen van daar komt niks uit.
4: Ja, nou, als ik het heel kort mag zeggen, dan als ik klaar ben met mijn partij. Ik schrijf al mijn zetten op en die voer ik dan in op de computer om te weten, ik heb die partij. Kan ik later naar bekijken. Ik zou in principe de computer aan kunnen zetten en gewoon kunnen vragen. Nou, dat kan iedereen tegenwoordig.
2: Ja.
4: Waar ging ik fout en wat had ik moeten doen? Ja. En dat heb je binnen een half minuut. Zie je dat er staan.
2: Ja, je kunt er wat van leren natuurlijk. Hè.
4: Ja, zeker. Ja. Dat doen we ook.
2: Ja. En volgens mij is het je enige passie die je hebt, als ik je zo hoor. Want je bent er constant mee bezig.
4: Meestal wel.
5: Mama lacht al.
2: Ik zie mama met een stuur in de handen, geloof ik.
4: Ja, laatste tijd. Dit jaar ben ik ietsjes gaan dimmen met het schaken.
2: Ja.
4: Ik ga het nu misschien weer een beetje oppakken. Want het is toch wel een beetje te leuk. Maar ik heb laatst de 2100 mark heb ik gehaald in de laatste zomer.
2: Mm-hmm.
4: En toen dacht ik na 2 toernooien en 18 partijen keer rond de 4 uur schaken achter elkaar aan. Dacht ik, nu is het even genoeg geweest. Nu gaan we het schaken even opzij leggen en gaan we karten of een beetje race spelletjes doen hier en daar. En, dat kan ook nog wel een keertje leuk zijn.
2: Oh, gelukkig.
5: Dat wordt volgens mij de nieuwe Max Verstappen, hè?
4: Nee.
2: Ik denk dat hij ietsjes de leeftijd voorbij is.
5: Ja.
2: Ja. Maar we hadden het in de break hadden we het ook even over van... Ja, het schaak heeft een beetje een opleving gekregen. Eigenlijk in de coronaperiode, hè?
4: Ja.
2: Vertel.
4: Ja, je hebt natuurlijk de corona-periode gehad. Heel vervelend. Mm-hmm. Maar voor het schaken was het minder vervelend. Er zijn heel veel mensen geweest die niks te doen hadden. En die denken, ja, wat kan ik doen? Ja, schaken was daar 1 ding van.
2: Ja.
4: Dan heb je later nog op Netflix die populaire Queen's Gambit-serie gehad.
2: Ja, geweldige serie.
4: Ja, echt heerlijk. Accuraat ook met het schaken. Dat kan je niet van alle films en series zeggen. Maar deze wel. Ja, en dan heb je nog de streamers, de gamers en zo, die ook met het schaken zijn begonnen. Dat heeft zoveel opgeleverd. Dat heeft in één enkel jaar heeft dat minimaal op chess.com, de meest gebruikte schaaksite, ja, echt vertweevoudiging van leden opgeleverd.
2: Ja. Dus ja, zo kan een slechte situatie ook iets goeds geven,
4: ja,
2: aan
4: een positief iets anders, heeft, ja, iets negatiefs en ja, vice versa.
2: Ja. Nou, dat is eigenlijk wel goed om te horen. Nou, moeten we eigenlijk dat een beetje vast zien te houden. Nou, daar zijn jullie mee bezig, hè? Vooral het promoten van het schaken in Limburg. En ja, ik vind dat jullie heel goed onderweg zijn in ieder geval. En ik hoop gewoon dat, ja, heel veel mensen denken van, ja, misschien is dat spelletje toch wel wat voor mij. Maar vooral denk ik dat scholen moeten aanhaken. Want daar begint het meestal. Mm-hmm. Hè? De kinderen krijgen daar hun eerste stappen in het schaken geleerd. En dan, als ze het leuk vinden, denk ik van, ja, dan gaan ze naar een vereniging op zoek. En dat is meestal de weg die, denk ik, bewandeld wordt.
3: Ja. Ja, dat klopt. Kinderen kunnen zich aansluiten bij een vereniging of bij onze vereniging, mm-hmm, van Op z'n Plaats. Wij zitten in buurt Centrum Daalhoef in Maastricht. Ook al het Atrium genoemd. Die kun je vinden via het internet op schaakvereniging Op z'n Plaats. Het is leuk om daar een keer naartoe te komen. Je mag altijd een keertje komen kijken.
5: Welke dagen? Welke periode? Hoe laat? Welke dagen?
3: Dat is elke donderdag van, okay, 6:30 tot 8:00 zijn we daar. Buiten de schoolvakanties om. In de schoolvakanties zijn we daar niet. Mm-hmm. Mensen kunnen altijd daar een keertje langskomen, vrijblijvend. Of om mee te schakelen of te komen kijken. Ouders zijn bij ons ook altijd gewoon welkom.
5: Maar ik denk dat de ouders vaak meer enthousiast zijn dan de kinderen als ze erbij zijn, hè?
3: Soms wel, maar als de ouders enthousiast zijn, dan mogen de kinderen ook niet meer stoppen. Okay. Dus dat is voor ons voordelig. En we kunnen altijd meer leden gebruiken, want hoe meer kinderen en volwassenen er op de club zijn, hoe leuker het wordt.
2: Ja.
3: Omdat je wat meer op niveau kan spelen, ja, tegen elkaar. En je elkaar ook op de toernooien tegenkomt. En als mensen het leuk vinden, zoals genoemd al, kunnen ze op Limburg Open in de Geuzelt in het Pinksterweekend langskomen. Dat is vanaf vrijdagavond om 6:00 tot maandag om 4:00. En als ze daar vragen naar mensen van Schaakvereniging Op z'n Plaats of naar Cindy Harder of Gino de Mon, dan worden ze al snel naar ons toegewezen. Okay, iedereen, nou, kent ons daar zo'n beetje. Dus.
2: En anders moet je met een vlaggetje rond. Van
3: en anders even, ja, met een vlaggetje. Wij zoeken een club.
5: Ja, ze zoeken er altijd leden. Dus mocht je op dit moment luisteren en je denkt van, ja, het leek me wel leuk om een keer langs te gaan daar in Maastricht in Geuzelt of zo, noem even een telefoonnummer op, Cindy, want dat hebben we niet genoeg genoemd vanavond.
3: Het telefoonnummer is 0031, dus Nederland, 06-27-38-0204.
5: Je wordt vanavond overspoeld van telefoontjes, volgens
3: helemaal
5: mij.
3: Helemaal goed.
5: Ja, okay.
3: Dus 06-27-38-0204.
5: Even dit te pakken.
3: En als er nog scholen zijn die denken, wij vinden dit ook leuk om op onze school te hebben, of willen het denkniveau of het toetsniveau bij onze school wat hoger hebben, dan kunnen ze ook altijd contact opnemen. Heel graag.
5: Ja, het is makkelijk te pakken nou, volgens mij. Hè?
3: Ja, hè?
5: Ja, ik zie,
3: ja,
5: het
3: altijd,
5: je
3: altijd, hoor. Als het, okay, over schaken gaat, dan.
2: Ja. En ja, we hebben even gekeken, maar jullie hebben nog een verouderde Facebookpagina.
3: Ja, sorry daarvoor. Ja. Dat moet echt.
2: Maar dat
3: weer
2: is niet erg. Maar de gegevens die erop staan, dus ook de contactgegevens, zijn nog actueel. Dus
3: ja,
2: dat kan,
3: die kloppen.
2: Dus daar, zeker, kun je gewoon zoeken op Schaakvereniging Op z'n Plaats. En dan naar de Facebookpagina. En dan vind je in ieder geval de gegevens die nog kloppen. Dus de nieuwsberichten zijn misschien wel iets veranderd, maar dat maakt niet uit. De contactgegevens kloppen. Ja, dat is het belangrijkste. En ja, ik denk dat we
5: even, ik denk dat we alles gezegd hebben op,
2: ja,
5: dit moment.
2: Ik denk het wel. Ja. Ik ben nog, okay, aan het denken, want we hebben natuurlijk die toernooien allemaal benoemd. Scholen doen alles, op scholentoernooien. Ja, ik heb het gevoel dat we nog eentje vergeten, maar ik weet niet wat, maar.
3: En dan wordt het toch echt hoog tijd om ons nog een keer uit te nodigen.
2: Ja, dat
5: kijk,
2: denk ik,
5: ze
2: zullen
5: zichzelf wel uit, hè? Leuk is dat.
2: Ik ja, zou zeggen van, laten we eens een keer terugkomen. En dan gaan we het kijken of deze uitzending iets heeft gebracht. Ik hoop het van wel. Ja.
3: Leuk.
2: Ja,
5: dat ja, daar hou ik nog van. Mensen die enthousiast zijn over hun eigen sport. Ja, leuk is dat. Ja. Dus jullie zijn bij deze keer uitgenodigd over een tijdje. Ja, graag gedaan. Ik wil jullie bedanken trouwens dat jullie hier waren. Jullie zijn ontzettend druk volgens mij. Maar tot over een tijdje zou ik zeggen.
3: Ja, jullie ook bedankt voor de aandacht voor onze sport.
5: Heel graag gedaan.
3: Graag tot ziens. Ja.

0: Bruno Mars en Rose. En daarvoor draaiden we nog Adult Education. Daryl Hall en John Oates. En daarvoor Dean Lewis en Be Alright op jouw radio hier bij RTV Parkstad. Ik ga even naar hoi. Ik kijk even naar hoi, jongens, want die man heeft het ontzettend druk die naast mij.
1: Ja,
0: wacht, ik zet je even een microfoon op, oh, zo makkelijk.
1: Ja, dat is wat fijn. Ja. Hoor je niet zo hard te schreeuwen.
0: Nee, dan. Ja, nou, druk, hè?
1: Druk, ja. Iedereen heeft druk tegenwoordig, hè.
0: Nee, maar dus, ik bedoel, je bent nou alles op aan het zoeken wat, of er nog wat te doen is. Zo'n,
1: ja. Kijk, we hebben natuurlijk Formule 1 nieuwtjes.
0: Ja.
1: En ja, goed, dat blijft natuurlijk ook doorgaan. Dat speelt van alles. Maar Max Verstappen, die is natuurlijk ook met een andere soort races bezig. En hij heeft afgelopen... 24 uur.
0: Iets
1: langer. Hij heeft in Nürnbergring gereden. En het ging in het begin heel erg goed zelfs. Want hij lag volgens mij redelijk veel op kop met zijn team. En het is eigenlijk wel met een sisser afgelopen, om het zo maar te zeggen. Het is zo'n 3 uur voor het einde ging de aandrijfslang, geloof ik, kapot.
0: Ja.
1: En dat hebben ze nog geprobeerd te maken. Maar ja, echt gelukt is dat niet meer. Volgens mij hebben ze wel nog 2 rondjes gereden om, om in ieder geval te finishen.
0: Hij had problemen met de achteras.
1: Ja.
0: Staat hier. Oké.
1: Okay. Dus, het was wel een masterclass race weer.
0: Ja, absoluut weer, hè.
1: Ja, dus wat dat betreft, volgens mij maakt het niet uit waar hij in rijdt, als het maar 4 wielen heeft.
0: Als het maar gas kan geven natuurlijk.
1: Ja. Dus of korte, of dit, wat is het, GT3 heet dat, geloof ik.
0: Ja.
1: Dus of Formule 1, het maakt hem allemaal niet uit. Die man is gewoon geboren met 4 wielen.
0: Chapeau
1: dus,
0: voor onze eigen Max, jongens.
1: Ja. Dus wat dat betreft, ik denk dat zeker naar meer smaakt. Dat hij dat...
0: Dat weet ik wel zeker, ja. Absoluut.
1: Dus dit is een tegenslag, een grote teleurstelling was het wel.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik denk wel, er komen nog zoveel races en dan zal hij zich echt...
0: Ik denk dat het een heel andere races is als de Formule 1 natuurlijk, hè? Op een heel andere manier, hè?
1: Ja, de auto's gedragen zich compleet anders natuurlijk. Ja. Als je dat ziet, het is... Kijk, het grootste verschil is natuurlijk het snelheidsverschil. Hè? Want ik heb eens een keer gezien, daar gingen ze die GT-klasse en de Formule 1 met elkaar vergelijken. Nou ja, zo'n Formule 1-auto is echt veel sneller, dat wel. Maar ik denk dat het vooral tactisch rijden is wat bij de GT-klasse geldt. Plus, dan rij je natuurlijk verschillende klassen door elkaar. En dat maakt het ook veel inhalen van de langzamere klasses. Mm-hmm. Ik vind het wel grappig als je dat ziet. Dan komt dan zo'n snellere auto aan. En dan gaat dus een heel snelle lamp. De voorlichten gaan dan heel snel knipperen. En dan, dan moet die andere hem dan voorbij laten. Hè. En wat ik ook leuk vind is... ze houden op de auto zelf houden ze de positie
0: in de gaten,
1: aangegeven.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Ja. Dus je weet eigenlijk precies welke positie je rijdt. Ondanks dat er natuurlijk verschillende klassen door elkaar rijden. Dus wat dat betreft is het wel heel leuk om te zien. Ja,
0: oké. Even kijken. Sorry jongens, ik ga even wat anders doen.
1: Ik hoor iets Duits op de achtergrond.
0: Je hoort Duits, nee, ik was even wat op het zoeken.
1: Ja.
0: Nog 4 dagen, 20 uur en 45 minuten. Ja, dat gaat allemaal gebeuren. In Canada natuurlijk.
1: Ja.
0: Daar gaat het al gebeuren. De eerste practice race, dat is de testrace, dat is op vrijdag om 6:30.
1: Ja.
0: De sprint om 10:30.
1: Ja.
0: Is dat een Nederlandse tijd of is dat
1: volgens mij wel? Dat is volgens mij de tijd in Canada dan, denk ik.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Kwalificatierace op zaterdag om 22 uur staat hier. En dan de race zelf op zondag. En die is om 22 uur.
1: Ja, dus helaas weer na onze uitzending.
0: Na onze uitzending natuurlijk. Hè. Dan kan je misschien wel een uurtje eraan plakken, maar...
1: Ja, ik weet niet.
0: Denk niet dat de collega's dat leuk vinden. Nee, ik denk het ook niet.
1: Nee. Ik zou het wel willen, maar dan doen we weer zo'n live verslag weer.
0: Ja, gaan we doen. Oké. Okay. René, voor het muziek draaien, kom je zo bij je terug en dan gaan we nog even hebben over de sport. En mocht jij nog een keer een uitzending willen komen, we hebben nog plek vrij. Hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja, de 24e of 31e die is onder voorbehoud bezet.
1: Ja, maar en de daarna... 7e juni is ook al bezet, geloof ik.
0: Mm-hmm, is ook bezet.
1: En daarna hebben we nog heel veel plaats. Dus heel maand juni verder dan buiten de 7e is nog vrij. Dus laat je horen.
0: Dus mocht jij in een vereniging zitten, een sportvereniging... en je hebt iets leuks te melden, laat het gewoon even weten. Stuur even een berichtje naar Roy. Dat is roy@rtvparkstad.nl. Of met ondergetekende Henk@rtvparkstad.nl. En dan komt het helemaal goed.
1: Ja.

0: Ja, ik denk deze maar eventjes Harry Styles. Want deze Harry Styles die heeft 10 keer uitverkocht in boven in Holland. Hè? Had je gezien? Ja, ja, ongelooflijk. En de dames die zitten al vanaf donderdag zitten ze al te wachten buiten. Ja,
1: ik heb de beelden gezien, hè, en dat in dit weer. Oh, wajowaj.
0: Niet normaal, hè? Het is echt een diehard fans, ja. Jongen. Dan 10 keer uitverkocht, ja, dat pet je af natuurlijk. Hè?
1: Ja. Maar goed. Hij doet dat nou 10 keer. Eigenlijk is dat in plaats van een tour, geloof ik.
0: Ja, hij wilde niet meer toeren, zegt hij. Hij wil alles onder één dak doen en dat doet hij 10 keer. En dan komen mannen en vrouwen, fans, komen dan vanuit de hele wereld komen dan even naar boven Rotterdam. Is dat.
1: Ja, eventjes naar Nederland toe om, om naar Harry Styles te gaan.
0: Maar je zal er maar liggen, sinds donderdag in de regen, om een plaatsje te bemachtigen natuurlijk.
1: Ja. Ik maakte nog een grapje met mijn zoon van, stel je voor, ze hebben verkeerde kaarsjes, hè, van hairstyles of zo. Weet je wel, en dan komen ze dan bij een kappershow of zo terecht.
0: Oh ja, dan kun je weer omdraaien natuurlijk. Ja, leuk is dat.
1: Ja, maar
0: we wilden
1: nog even...
0: Dan moet je heel snel zijn, want we hebben nog 4 minuten.
1: Heel snel, ja. Want we hebben natuurlijk gasten gehad voor verschillende activiteiten die de komende weken nog plaatsvinden. Dus volgend weekend, 3 dagen lang, van zaterdag tot en met maandag, is eigenlijk de Marathon Challenge in Brunsum. Hè? Mm-hmm. Zeg maar Marathon Challenge van Parkstad, want ze hebben het wat uitgebreid. Dus daar kun je nog voor opgeven. Dat kan tot op de dag zelf. Je kunt alle afstanden doen, dan loop je in een marathon. Je kunt ook per dag doen, dan loop je eerste dag 16 kilometer, tweede dag 5 kilometer en de laatste dag een halve marathon. Dus daar kun je nog voor opgeven. En over 2 weken, ja, die gasten hebben we ook inmiddels 2 keer in de studio gehad deze maand. Dat is voor de Highland Games.
0: Ja, afgelopen week had je die in de studio.
1: Ja,
0: hè? Ja.
1: Precies. Okay. Zaterdag is eigenlijk voor de normale mensen. Hè. Daar mag je aan meedoen.
0: Normale mensen, ja. Okay.
1: Ja, voor de mensen die dat niet echt voor trainen. Tenminste niet zo uitgebreid. Nee. Dus die kunnen op zaterdag. Helaas kun je daar niet meer voor inschrijven. En op zondag, dan komt het de meesterwerk eigenlijk. Dan zijn de pro's aan de beurt. En dat is, niveau schijnt heel hoog te zijn. En zeker een aanrader om daar eens naartoe te gaan.
0: Ik heb me laten vertellen, het wordt lekker druk daar. En laten we hopen dat het een beetje mooi weer is. En,
1: ik heb de weersvoorspelling gezien. Het volgens mij wordt best wel goed weer. Ja.
0: Oké, dus ik zou er maar heel graag op Bekkenveldenstad in Heerlen natuurlijk. Hè?
1: Ja,
0: en je had het net over die marathons. Wat kun je daarvoor opgeven als je nog een keer...
1: Ja, opgeven gaat niet meer. Je kunt daar komen kijken. En de finishes zijn in het Schutterspark. En de starts zijn eigenlijk verschillende plaatsen nu in het park. Volgens mij op de tweede dag is wel vanuit Schutterspark. Maar de andere dagen word je met de bus naar de startplaats gebracht.
0: Okay,
1: en dat kan voor zowel de hardlopers als ook de wandelaars. Die kunnen dat ook meedoen.
0: Dus mocht je mee willen doen, helaas, je kunt niet meer meedoen. Ja. Want je kunt niet meer
1: daar kun je wel nog aan mee. Sorry, ik was even in de war. Voor de Marathon Challenge kun je wel nog
0: meedoen.
1: Ja, kun je ook per dag nog opgeven. Maar je kunt ook voor alle dagen tegelijk opgeven.
0: Okay.
1: Ja.
0: Nou, ik zou zeggen, mocht je niks te doen hebben, dat is dan over...
1: Komend weekend. Dan wordt het fantastisch weer.
0: Ja, ik heb begrepen dat het al bijna 20 graden wordt, 25 graden.
1: Ja, wel warmer nog. Eigenlijk misschien wel te warm.
0: Maar niet te warm worden natuurlijk.
1: Ja.
0: Hè? Nee.
1: Ja.
0: Hey, collega, wij gaan afscheid nemen.
1: Ja,
0: zitten we op. Het was weer een leuk programma vandaag.
1: Ja,
0: was weer lekker druk. Komende week hebben we weer gasten in de studio. En ik zeg het altijd bij, mocht je gast willen zijn, laat het gewoon even weten.
1: Ja.
0: Ja. Ik wens je een mooie avond.
1: Ja, ik jou.
0: Kom goed thuis.
1: Ja.
0: En wat je ook doet, doe het voorzichtig. Tot de volgende week. Bye bye. En toch maar weer even terug naar die Harry Styles, hè? Om het even af te maken natuurlijk. Dat schreef dan ruzie met de fans volgens mij. Nee, dat is niet de bedoeling. En als het goed is, treedt hij nu op dit moment op, hè?
1: Ik heb er geen idee van, eerlijk gezegd.
0: Nee.
1: Nee.
0: Ben je zo'n Styles fan?
1: Nou, nee. Ik volg het niet echt, nee.
0: Oké.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
4: Café Drakke zet de tijd op 10 uur.
5: RTV Parkstad.
6: Jouw hits.
5: Jouw nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. In verschillende steden in Tsjechië hebben duizenden mensen vandaag geprotesteerd tegen de geplande hervormingen van de publieke omroep. De demonstranten vrezen dat de regering zo meer controle krijgt over de media door bezuinigingen en een nieuwe financieringsstructuur. In Brno liepen zo'n 3000 mensen mee in een protestmars onder het motto Media niet te koop, uit zorgen over de onafhankelijkheid van de publieke omroep. Volgens critici staat de persvrijheid in Tsjechië daarmee onder druk. In Mexico zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een gewapende aanval in de deelstaat Puebla. Onder de slachtoffers zijn 6 mannen, 3 vrouwen en een kind. De groep werd onder vuur genomen en de autoriteiten zijn een groot onderzoek gestart naar de daders en het motief voor de aanval. Of die verband houdt met drugskartels is nog onduidelijk. Mexico kampt al jaren met drugsgeweld. Het land organiseert deze zomer samen met Canada en de Verenigde Staten het wereldkampioenschap voetbal. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd met harde maatregelen tegen Iran. Volgens hem moet Teheran snel in actie komen, anders blijft er niets van zo over, zegt hij. Hij voegde er op Truth Social in hoofdletters aan toe dat de tijd dringt. Trumps uitspraken komen op een moment dat de onderhandelingen tussen de VS en Iran vastlopen. Sinds april geldt er wel een staakt het vuren, maar lopen de spanningen weer op. Volgens geruchten worden nieuwe militaire opties besproken tussen de VS en Israël. En de socialisten van de Spaanse premier Sanchez lijken een nederlaag te gaan leiden bij de regionale verkiezingen in Andalusië. Dat blijkt uit een exit poll van de regionale zender Canal Sur. Volgens de voorspelling behaalt de conservatieve Partido Popular opnieuw een meerderheid in de regio. De regionale verkiezingen gelden als een belangrijke graadmeter voor de landelijke politiek in Spanje. De officiële uitslag wordt later vandaag verwacht. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar een graad of 8 bij weinig wind. Morgen wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een westelijke wind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Zometeen op RTV Parkstad. Rock and Ballads.
8: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
9: Ah!
8: Of zo?
9: Ik snap hier niks van.
8: Dan kun je het toch echt beter op.

0: Zet. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt.

0: slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
1: Waar ben jij naartoe geweest?
2: Naar Mondo Verde?
1: Met de nieuwe Havana's Tornado?
2: Ja, dat is een vrije val.
1: Te gek!
2: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
1: Wow!
2: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
1: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
0: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Veilerhof. Het gezellige familierestaurant waar iedereen welkom is. Kijk op veilerhof.nl en kom gezellig eten.

zondagavond de 17 mei 2026. Hieronate met Stars. En gaan even met een dikke knipoog naar Ronnie James Dio. Waarvan de sterfdag gisteren 16 mei 2010 was. Meer aandacht voor Dio en ook Blacks hebben trouwens om een andere reden. Ook in dit uur en in het volgende uur. Maar eerst even verder met Marillion. Dit is Immunity Ghetto.

mensen die eventjes niet wisten wie Ronnie James Dio was. Ook hier zong die op Love Is All, Roger Glover en Guest. 16 mei 2010 overleed hij. Man for Man's Own Band en Rainbow had ik jullie ook beloofd. Maar eerst gaan we verder met Moonshot en Marlboro Man. Yeah!

op de kop af 50 jaar Rainbow Rising. Trek ervan en die ook nog lekker 8 minuten 25 duurt, is Stargazer.

RTV Parkstad, Jon Hit, Jon Nieuws. En op de zondagavond Jon Rock and Ballad. Eerste uurtje rock. En dat gaat een beetje van links naar rechts. En vandaag wat meer een eerbetoon aan Rainbow. En dan deze ook een Ronnie James Dio. Waarvan gisteren de sterfdag was.

0: Parkstad.
1: Zo, en nu volgen we ook nog eens een keer met Ronnie James Dio. Het bruggetje naar het volgende uur. Het volgende uur waar het weekend helemaal gaat uitluiden met puur en alleen ballad. Dit is van het album Dream Evil, All the Fools Sailed Away.

0: zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje. Zelfs midden in de nacht. Echt. Bij ons kan het gewoon. En ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke. Thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt. Van zonsopgang tot middernacht. Altijd app.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn vandaag zeker 8 Palestijnen om het leven gekomen, volgens de Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Eerder werden er 4 gemeld. De aanvallen vonden plaats in Deir al-Bala en in de stad Khan Yunis. Volgens het Israëlische leger was er 1 aanval gericht op een militant die een directe dreiging vormde. Ook in Libanon vielen vandaag doden door Israëlische aanvallen, ondanks het geldende staakt het vuren, maar dat wordt van beide kanten geschonden. In verschillende steden in Tsjechië hebben duizenden mensen vandaag geprotesteerd tegen de geplande hervormingen van de publieke omroep. De demonstranten vrezen dat de regering zo meer controle krijgt over de media door bezuinigingen en een nieuwe financieringsstructuur. In Brno liepen zo'n 3000 mensen mee in een protestmars onder het motto "Media niet te koop" uit zorgen over de onafhankelijkheid van de publieke omroep. Volgens critici staat de persvrijheid in Tsjechië daarmee onder druk. Morgenavond laat scheert er een enorme asteroïde, de 2026 JH2, op relatief korte afstand langs de aarde. Volgens astronomen werd het object pas begin deze maand ontdekt en vanaf toen direct nauwkeurig gevolgd. Op het dichtste punt passeert hij op ongeveer 91.000 kilometer afstand. Dat is zo'n kwart van de afstand tot de maan. Wetenschappers benadrukken dat er geen gevaar is voor een botsing met de aarde. De asteroïde is met het blote oog niet te zien, maar wel via telescopen en livestreams te volgen. En de socialisten van de Spaanse premier Sanchez lijken een nederlaag te gaan leiden bij de regionale verkiezingen in Andalusië. Dat blijkt uit een exit poll van de regionale zender Canal Sur. Volgens de voorspelling behaalt de conservatieve Partido Popular opnieuw een meerderheid in de regio. De regionale verkiezingen gelden als een belangrijke graadmeter voor de landelijke politiek in Spanje. De officiële uitslag wordt later vandaag verwacht. Het weer, plaatselijk buien en vannacht daalt het kwik naar een graad of 8 bij weinig wind. Morgen wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een westelijke wind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Rock and Ballads.
2: Kom binnen.
3: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
2: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
3: Rockmart in Kerkrade, zei je?
2: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
4: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
5: Komt het oog wel ook wat.
4: Audiofrenzy.nl.
6: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Veilerhof. Het gezellige familierestaurant waar iedereen welkom is. Kijk op veilerhof.nl en kom gezellig eten.

goede vraag die we ons kunnen stellen. Do Angels Die, Manic Eden zong erover. En op vocals Ron Young en op gitaar Adje van den Berg. Om al bekende mensen op te noemen. Hard komt eraan en Harum Scarum. En misschien maakt dat drietelletje nog wel vol.

Net geen drietalletje, maar wel bijna 11:30. Zondagavond 17 mei 2026. Nu wel een drietalletje. Jip, met Bruce Springsteen, Herbert Gröner en Mark.

album heet Born in the USA en I'm on Fire stond ook op dat album. Honeymoon Sweet uit Canada staat klaar voor jullie. En ja, in de tijd dat Kiss al zonder Schmied begon te toeren, is dit.

0: Dit is
1: Parkstad.
0: RTV Parkstad.
1: Zo goed als op. Ik had weer een drietalletje van jullie. Kiss, Reason to Live, trapte af. Honeymoon Suite, What Does It Take? En net Ozzy Osbourne met Dreamer. Bedankt dat jullie erbij waren. Aanstaande dinsdag is het weer tijd voor Rockin' Your Radio. En dan is het al 19 mei. En volgende week zondag is ondergetekend door ook weer. Maar dan zitten we al richting Pinksteren. Sloop lekker, zou ik zeggen. En geniet nog eventjes van Brinks.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel Zuid-Limburg.
2: Een lekkere geur is essentieel.
3: Maar wat is jouw favoriete geur?
2: Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
3: tot Michael Kors
2: en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
4: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.

0: 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Tijdens een vliegshow in Boise in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee straaljagers van de Amerikaanse marine met elkaar in botsing gekomen. De gevechtsvliegtuigen vlogen in dezelfde richting, kwamen te dicht bij elkaar en botsten toen. De vier inzittenden wisten zichzelf nog met schietstoelen in veiligheid te brengen. De toestellen stortten toen neer, waarbij er op de grond een explosie ontstond. Het ongeluk gebeurde buiten de luchtmachtbasis van Boise. De vliegshow is na het incident direct afgelast. De vrouw van de Britse prins Harry, Meghan Markle, heeft in Genève aandacht gevraagd voor de gevolgen van online pesten bij kinderen. Dat deed ze tijdens de opening van een gedenkplaats voor slachtoffers van online geweld. Die bestaat uit 50 verlichte schermen met foto's van overleden kinderen. Volgens Meghan zijn sociale media en technologie nog altijd onvoldoende veilig voor jongeren. Bij de ceremonie in Genève waren ook families van slachtoffers en WHO-topman Ghebreyesus aanwezig. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap aangekondigd om de handel en investeringen flink uit te breiden. De overeenkomst werd bekendgemaakt tijdens overleg tussen premier Kristersson en premier Modi. Zweden en India willen ook nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid, technologie en kunstmatige intelligentie. Volgens EU-voorzitter von der Leyen moet later dit jaar ook een handelsakkoord tussen de EU en India volgen. Modi bezocht afgelopen weekend ook Nederland. En een Canadese passagier van het Nederlandse cruiseschip Hondius blijkt definitief te zijn besmet met het Hantavirus. Dat hebben de Canadese gezondheidsdiensten bevestigd. Aan boord van het schip brak eerder de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus uit. De patiënt kreeg klachten als koorts en hoofdpijn en ligt nu in het ziekenhuis. Andere passagiers die terugkeerden naar Canada moeten eerst 3 weken in isolatie blijven. Het weer: kans op regen in de oostelijke helft van het land bij een graad of 8 en weinig wind. Overdag wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Gedrakken zet de tijd op 1 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Tijdens een vliegshow in Boise in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee straaljagers van de Amerikaanse marine met elkaar in botsing gekomen. De gevechtsvliegtuigen vlogen in dezelfde richting, kwamen te dicht bij elkaar en botsten toen. De vier inzittenden wisten zichzelf nog met schietstoelen in veiligheid te brengen. De toestellen stortten toen neer, waarbij er op de grond een explosie ontstond. Het ongeluk gebeurde buiten de luchtmachtbasis van Boise. De vliegshow is na het incident direct afgelast. De vrouw van de Britse prins Harry, Meghan Markle, heeft in Genève aandacht gevraagd voor de gevolgen van online pesten bij kinderen. Dat deed ze tijdens de opening van een gedenkplaats voor slachtoffers van online geweld. Die bestaat uit 50 verlichte schermen met foto's van overleden kinderen. Volgens Meghan zijn sociale media en technologie nog altijd onvoldoende veilig voor jongeren. Bij de ceremonie in Genève waren ook families van slachtoffers en WHO-topman Ghebreyesus aanwezig. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap aangekondigd om de handel en investeringen flink uit te breiden. De overeenkomst werd bekendgemaakt tijdens overleg tussen premier Kristersson en premier Modi. Zweden en India willen ook nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid, technologie en kunstmatige intelligentie. Volgens EU-voorzitter von der Leyen moet later dit jaar ook een handelsakkoord tussen de EU en India volgen. Modi bezocht afgelopen weekend ook Nederland. En een Canadese passagier van het Nederlandse cruiseschip Hondius blijkt definitief te zijn besmet met het Hantavirus. Dat hebben de Canadese gezondheidsdiensten bevestigd. Aan boord van het schip brak eerder de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus uit. De patiënt kreeg klachten als koorts en hoofdpijn en ligt nu in het ziekenhuis. Andere passagiers die terugkeerden naar Canada moeten eerst 3 weken in isolatie blijven. Het weer: kans op regen in de oostelijke helft van het land bij een graad of 8 en weinig wind. Overdag wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 2 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Tijdens een vliegshow in Boise in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee straaljagers van de Amerikaanse marine met elkaar in botsing gekomen. De gevechtsvliegtuigen vlogen in dezelfde richting, kwamen te dicht bij elkaar en botsten toen. De vier inzittenden wisten zichzelf nog met schietstoelen in veiligheid te brengen. De toestellen stortten toen neer, waarbij er op de grond een explosie ontstond. Het ongeluk gebeurde buiten de luchtmachtbasis van Boise. De vliegshow is na het incident direct afgelast. De vrouw van de Britse prins Harry, Meghan Markle, heeft in Genève aandacht gevraagd voor de gevolgen van online pesten bij kinderen. Dat deed ze tijdens de opening van een gedenkplaats voor slachtoffers van online geweld. Die bestaat uit 50 verlichte schermen met foto's van overleden kinderen. Volgens Meghan zijn sociale media en technologie nog altijd onvoldoende veilig voor jongeren. Bij de ceremonie in Genève waren ook families van slachtoffers en WHO-topman Ghebreyesus aanwezig. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap aangekondigd om de handel en investeringen flink uit te breiden. De overeenkomst werd bekendgemaakt tijdens overleg tussen premier Kristersson en premier Modi. Zweden en India willen ook nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid, technologie en kunstmatige intelligentie. Volgens EU-voorzitter von der Leyen moet later dit jaar ook een handelsakkoord tussen de EU en India volgen. Modi bezocht afgelopen weekend ook Nederland. En een Canadese passagier van het Nederlandse cruiseschip Hondius blijkt definitief te zijn besmet met het Hantavirus. Dat hebben de Canadese gezondheidsdiensten bevestigd. Aan boord van het schip brak eerder de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus uit. De patiënt kreeg klachten als koorts en hoofdpijn en ligt nu in het ziekenhuis. Andere passagiers die terugkeerden naar Canada moeten eerst 3 weken in isolatie blijven. Het weer, kans op regen in de oostelijke helft van het land bij een graad of 8 en weinig wind. Overdag wordt het bewolkt met her en der een bui, maar ook af en toe zon. Het is dan 13 tot 17 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.